0: 6 uur een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Een deelgemeente van Monchot, net over de grens in Duitsland is dat, is gisteravond gedeeltelijk geëvacueerd. Een 30-tal mensen moest er weg omdat de wind vlammen en rook naar hun huizen dreef. Zaterdag waren er ook al 600 mensen geëvacueerd in Duitsstalig België. Zij konden gisteravond nog niet naar huis. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet, meer dan 120 voertuigen en 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van de brandweer.
1: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: Het parket van Luik heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand die al ruim 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Er wordt onderzocht of die brand opzettelijk is aangestoken of per ongeluk. In het Antwerpse district Deurne hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten wijken voor een keerlus voor de tram. Vorig jaar zijn daar al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden er opnieuw 11 bomen verdwijnen. Er loopt nog een procedure tegen de kap, maar actievoerder Lode Daalmans vreest het ergste.
2: Iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde 6e en de mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt 4e op amper 200ste seconde van brons. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen.
3: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En uiteindelijk is 200ste, maar dat is niet 200. Dus 200 zouden we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus toch meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
0: En in het tennis is onze landgenoot Sisu Bergs meteen uitgeschakeld in het tennistoernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Hij verloor van de Spanjaard Merida met 6-3 en 6-2. Merida neemt het in de 16e finales op tegen de Amerikaan Fritz. De dag start bewolkt met ook enkele buien. Na 10 uur wordt het wel wat droger bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met nog regen en tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvallig bij nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer heeft een hele nacht de natuurbrand in de Hoge Venen proberen onder controle te krijgen. En op het EK Atletiek hebben de Belgische estafetteploegen op de 4x400 meter geen medailles behaald. In de Hoge Venen verspreidt de natuurbrand zich niet meer verder richting de Duitse grens. Dat meldt de Duitse publieke omroep. Gisteravond moesten nog enkele tientallen bewoners weg uit een deelgemeente van Monschau, net over de grens in Duitsland. Annemarie de Mulder, jij bent in de Hoge Venen. Hoe is de situatie daar op dit moment?
1: Ja, ik sta hier aan de Signal de Botrange. Dat is op de hoofdweg die dwars door de Hoge Venen trekt. En het goede nieuws is dat het hier stevig aan het regenen is. We zijn net dwars door het gebied gereden en het regent hier echt wel pijpenstelen. Maar er hangt wel nog steeds een dikke, dikke rook. Op sommige plekken is er bijna geen hand voor de ogen te zien. En er is die doordringende brandgeur die zelfs tot in de auto komt. Het stinkt hier echt naar de rook. En die rook hangt ook volledig over de hoofdweg nu. Maar het goede nieuws voor de brandweer is dus wel dat het voorlopig lijkt te blijven regenen. De wind is hier ook gaan liggen en er is een hoge luchtvochtigheid. Al is het natuurlijk afwachten of dat voldoende zal zijn en hoe die brand dan vandaag verder nog zal evolueren.
0: Dankjewel voor die laatste stand van zaken, Amory. Het Waalse gewest gaat intussen FFP2 mondmaskers uitdelen. Die beschermen goed tegen fijn stofdeeltjes. Vandaag zouden er al 9000 maskers beschikbaar worden. Die worden vrijgegeven uit de strategische voorraad van 100.000 maskers en gaan in eerste instantie naar de hulpverleners. Over een week start een nieuw schooljaar in Franstalig België. Het onderwijs in Wallonië en in een deel van Brussel volgt een andere kalender dan hier in Vlaanderen. Ze werken daar met een kortere zomervakantie en in ruil duren de herfstvakantie en krokusvakantie 2 weken. Voor veel leerkrachten in Wallonië brengt het nieuwe schooljaar wel onrust. Er is veel onzekerheid over hun job, vertelt Nina Verhagen.
2: Vanaf dit schooljaar moeten leerkrachten in de hoogste graad van het secundair onderwijs meer uren lesgeven voor hetzelfde loon, 22 in plaats van 20 uur nu, want het Franstalig onderwijs moet besparen. Daardoor verliezen veel leerkrachten een aantal of in sommige gevallen zelfs al hun uren, zoals taalleerkracht Julie uit Péruwé. Ze had nooit verwacht dat ze van een fulltime naar 0 uren zou gaan.
3: Je savais que ça allait quand même avoir des répercussions sur mon emploi du temps à l'école, mais de là à perdre toutes mes heures, j'avoue que j'étais un petit peu triste.
2: Haar directrice van het Instituut Saint-Charles heeft 16 leerkrachten slecht nieuws moeten geven.
4: J'ai dû contacter 16 professeurs pour leur annoncer qu'ils perdaient des heures au sein de l'école. Pour certains, ils perdent la totalité de leur horaire.
2: De vakbonden schatten dat de maatregel 1300 jobs zal kosten. Ze kondigen protestacties aan voor dit najaar.
0: De Amerikaanse president Donald Trump schroeft de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Die beginnen normaal vandaag. Zuid-Korea is een belangrijke partner van de Verenigde Staten in Azië. Vera de Vos, waarom neemt Trump die beslissing nu?
5: Wel, zoals gewoonlijk lezen we dat op sociale media. De oefeningen zijn een vijandig signaal tegenover de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij een zeer goede relatie heeft, zegt hij. Ze zijn ook te duur en Zuid-Korea heeft onlangs geweigerd om deel te nemen aan de Amerikaanse militaire operatie tegen Iran. Het doet alvast denken aan Trumps houding tegenover zijn NAVO-bondgenoten, die hij vaak gelijkaardige dingen verwijt, maar er zit wellicht meer achter. Het is geen geheim dat Trump de Noord-Koreaanse leider graag opnieuw wil ontmoeten. Dit weekend postte hij trouwens nog een oude foto van hen beiden. En die militaire oefeningen zijn een doorn in het oog van Noord-Korea. Nu, de oefeningen zijn intussen begonnen zoals gepland. Trump zegt dat hij zijn minister van Defensie heeft gevraagd om ze in te korten.
0: Bedankt, Veerle. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De Belgische mannenploeg en titelverdediger op de 4x400 meter eindigde in de finale vierde op amper 200ste seconde van brons dat naar Nederland ging. Het goud was voor Italië, zilver voor de Britten. Slotloper Daniel Segers was erg teleurgesteld na de finale.
6: Ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Maar ik heb me telkens opnieuw proberen opladen. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En, ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan ja, maak ik het net niet af en ja, het doet pijn.
0: De Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400, haalde op het vorige EK nog brons, maar strandde nu op een zesde plaats. En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor, maar daarna kreeg KV Mechelen twee penalties. Charleroi ging met 0-1 winnen op het veld van Lommel. Charleroi komt zo met een 6-6 mee aan de leiding in de stand, samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Het is op de meeste plaatsen aan het regenen, jawel. Vanaf 10 uur wordt het wel wat droger, met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvallig bij nog 22 graden. Dit nieuws begon in de Hoge Venen. Daar is de regen meer dan welkom om de natuurbrand mee te blussen. De wind is ook wat gaan liggen en het vuur rukt daardoor niet langer op richting de Duitse grens. Een laatste stand van zaken krijg je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: Na regen komt zonneschijn, maar vandaag is het omgekeerd en dat is voor onze Hoge Venen alleen maar goed nieuws. Het is 6 over 7. Goedemorgen.

Ce jour de l'on voudrait joie mener, een lied van Guillaume Dufay in een instrumentale bewerking door het ensemble Recherche. En van zoeken gesproken, al de hele zomer gaan we hier bij Clara op zoek naar hidden gems, de mooiste plekken dicht bij huis. Onze kaart op VRT Max staat ondertussen al behoorlijk vol, maar er kunnen er nog altijd een paar bij. Dus deze week zoeken we gewoon verder. Eerst nog even ontbijten met Giuseppe Tartini.

0: Het Venice Baroque Orchestra en violiste Shushan Cyranocion in een concerto van Giuseppe Tartini.
1: Hidden Gems.
0: Het weekend zit er nog maar net op, maar het kan nooit kwaad om alweer uit te kijken naar het volgende. Of misschien heeft u deze week nog een paar dagen verlof. Ideaal, want ik zei het net, onze Hidden Gems kaart op VRT Max die staat ondertussen stampvol met allemaal tips voor leuke uitstapjes dicht bij huis. En misschien zegt de naam Ellie Broekmans u nog iets. Zij was dit jaar een van onze twintigers. En als ze haar saxofoon even thuis laat, dan trekt ze graag naar een boerderij midden in Brussel.
2: Het is eigenlijk langs een wandelpad dat naar Tour en Taxi, naar de grote site Tour en Taxi gaat. Echt in het groen, langs het wandelpad, staat daar ineens een serre. En die serre op het eerste zicht, als daar geen activiteit is, dan denk je, dat is gewoon een serre van iemand. Maar dat is dus wel degelijk een heel leuke plek daar. Mijn Hidden Gem is Parkfarm. Dat is een ecologische stadsboerderij dicht bij mij thuis in Jette. Je ziet daar vooral een grote serre. En naast die serre zijn allemaal groentjes en fruit aan het groeien en kruiden. Ze organiseren ook workshops, maar ze koken ook maaltijden en ze maken ook drankjes met hun gekweekte producten. Ik weet dat er workshops zijn om zelf uw wol te spinnen en om kruiden samen te stellen en om brood te bakken en zo. Dus voor al die verschillende activiteiten werken ze samen met mensen uit de omgeving. Ik heb die eigenlijk ontdekt door een concertje dat ik daar heb mogen spelen met de big band van de Academie van Jette. En ik tipte die locatie in Google Maps en ik zag, dat is maar 5 minuten stappen van bij mij, hoe kan dat nu? En dan ging ik daar naartoe en ik dacht, wauw, fantastisch hier, zo dicht bij mij thuis. Mensen horen muziek, die stoppen dan, want heel veel mensen die gaan daar fietsen en wandelen natuurlijk in het weekend. Daar was dan ook eten gemaakt van de lokale planten en groenten en... Ja, dat was gewoon super tof. Dat is echt, ik vind dat het leukste om te doen, denk ik, op een zondag zo buiten spelen en zien wie dat er allemaal afkomt. En misschien ook mensen die nog nooit iets met jazz of big band te maken hebben gehad, die dan wel iets leuk kunnen ontdekken ook.
0: Ja, samen met wat andere muzikanten muziek spelen. De favoriete zondagse bezigheid van twintiger en saxofoniste Ellie Broekmans. En dan nog het liefst bij haar Hidden Gem Park Farm in het Tour & Taxis Park in Brussel. En vandaag moet u niet eens naar daar om haar te horen spelen, want wij zenden vanavond haar twintigersconcert opnieuw uit. Het concert dat Ellie Broekmans speciaal voor ons opnam in de Toetsstudio. En dit is alvast een klein stukje daaruit. Tourine.

Toerin, eigen muziek van onze twintiger, saxofoniste Ellie Broekmans, live gebracht hier in de Toetsstudio. En de rest van haar concert krijgt u dus vanavond te horen om 8 uur tijdens Clara in Concert. En het is bijna 7:55, zometeen de hoofdpunten van het nieuws en de krantencommentaren na het favoriete pianotrio van Stanley Kubrick. Want hij gebruikte het in zijn film Barry Lyndon, het tweede pianotrio van Franz Schubert.

0: Het Scherzoer, het tweede pianotrio van Franz Schubert met Daniel Sepek, Roel Dieltiens en Andreas Steyer aan de piano. En het is 19:30, Sophie Verbrugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, hoe gaat het met de brand in de Hoge Venen?
1: Wel, de grote natuurbrand daar lijkt zich niet meer verder richting de Duitse grens te verspreiden. Dat was gisteravond wel nog het geval. Het is daar ook op dit moment hard aan het regenen en de wind is gaan liggen. En dat is allemaal goed nieuws dus voor de brandweer. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is ook overleden. Ze is bekend van de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in enkele Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere werd 36. En de Belgische 4x400 meter estafetteploegen hebben op het EK Atletiek geen medailles behaald. De mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt vierde op amper 200ste seconde van brons. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, eindigden zesde. Het is op de meeste plaatsen dus aan het regenen. Vanaf 10 uur wordt het wel opnieuw wat droger. Al blijft er lokaal kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Bart Eekhout denkt in de morgen aan Jason Arday, de Britse universiteitsprofessor die dood werd gevonden in zijn woning. Ooit de hemel ingeprezen als de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Recent verdacht van plagiaat in zijn doctoraatsthesis. Een man die de druk voelde van hoog op een podium te zijn gezet en nu ook van een onderzoek tegen hem. Een man die, zo merkt Eekhout op, misschien wel zijn heroïsche levensverhaal bij elkaar heeft gelogen. Eigenlijk een man die hulp en zorg nodig had. De les zou niet alleen moeten zijn, check of iemand de waarheid spreekt, maar vooral verlies nooit de mens uit het oog. Niet wanneer je iemand verheerlijkt en niet wanneer je hem ontmaskert en veroordeelt. Hij blijft een mens en geen symbool. Bij de laatste verkiezingen in ons land was klimaatopwarming niet echt een thema. Vreemd eigenlijk, want de gevolgen zijn al jaren voelbaar, merkt Christophe Willocks op in Gazet van Antwerpen. Natuurbranden in Frankrijk en Spanje, overstromingen in Wallonië. Er komen al maar meer periodes aan van extreme droogte, afgewisseld met extreme regenval. België haalt ondertussen zijn klimaatdoelen niet en ook zijn deadlines niet bij de EU. De bevoegdheden zijn te versnipperd en we zijn gauw afgeleid door het thema van de dag. BTW-hervorming en langdurig zieken en zo. De klimaatverandering schreeuwt om een eensgezinde en daadkrachtige politieke aanpak. Helaas blijft het op dat vlak wachten op een echte messias. Heeft Theo Franke zich al verslikt in zijn Stella, vraagt Bart Beijnens zich af in het Belang van Limburg. De minister die nog lachte dat we vooral moesten genieten van een pintje aan het zwembad toen de hittegolf zich aandiende. Zijn soldaten strijden nu tegen het oprukkende vuur en niet tegen de Russen waarvoor hij zoveel defensiegeld nodig had. Ondertussen zit de brandweer op zijn tandvlees, niet alleen in Frankrijk. Hopelijk gaan politici na hun vakantie vooral de natuur redden en niet alleen de begroting. En voorzien ze meer middelen voor de hulpdiensten. Daarbij mogen trouwens ook de grote uitstoters verantwoordelijk worden gesteld. Total Energies, dat in het tweede kwartaal 6 miljard winst boekte, nam deze zomer in Frankrijk de brandstofkosten van de brandweer voor zijn rekening. Uit solidariteit, zegt het bedrijf. Uit eerlijke schaamte, zou je denken. In Nieuwsblad kijkt Hannes Hendricks ook in de richting van minister Franke. Die mag klimaatverandering wat meer serieus gaan nemen. Want het blijkt dat ons land onvoldoende middelen heeft om grote rampen zelfstandig aan te pakken. Bijvoorbeeld te weinig blushelikopters en blusvliegtuigen. Dat is deels het gevolg van jarenlange besparingen op defensie. De huidige investeringen zijn dus positief. Maar je mag daarbij klimaatproblemen niet negeren. De boodschap leef en geniet van de warme zomer klinkt ook bij Hendricks raar in de oren. Klimaatverandering vormt net zo goed een bedreiging als militaire tegenstanders zoals Rusland of China. Weerbaar zijn gaat ook daarover. De brand in de Hoge Venen toont dat België een nieuw, extremer klimaattijdperk is binnengetreden, voegt Karel Verhoeven daar in de Standaard nog aan toe. Hoewel zulke rampen voorspeld waren, bleek ons land onvoldoende voorbereid en uitgerust. En ook tragisch als je weet dat Hoogveen van oorsprong een van de natste gebieden ter wereld is. Maar 200 jaar lang is er alles aan gedaan om het Hoogveen droog te trekken. Op Google Maps zie je nog de ontelbare irrigatiegrachtjes. Nu hebben we zelfs geen 20 jaar meer om ons aan te passen. De boodschap: handel nu, meteen, om verdere rampen te voorkomen. Konden we de grootste natuurbrand uit onze recente geschiedenis zien aankomen? Jazeker, zegt ook Fleur Mees in het laatste nieuws. Klimaatexperts waarschuwen al jaren dat de natuurbranden die Zuid-Europa elke zomer teisteren ook naar hier kunnen overwaaien. En toch luisteren we liever niet. Dat klinkt allemaal te belerend en dus haken we af. Politici vinden begroting en sociale zekerheid een prioriteit en zien nu welke brandjes er echt geblust moeten worden. Als we het klimaat links laten liggen, haalt de realiteit ons toch in. Laat deze verwoestende natuurramp, net zoals de oorlog in Oekraïne dat was voor defensie, een wake-up call zijn. Het is maandag 17 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
3: De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.

Jean-Jacques Rousseau, de filosoof, moest niet veel hebben van het theater of van het podium en toch schreef hij zelf 7 operas. Ja, consequent zijn was in de 18e eeuw misschien nog niet zo'n ding. En dit was muziek uit 1 van die operas, Le Devin du Village, de dorpswaarzeggers. En dit is geen waarzegger, maar wel Bach.

Frank Teuns en Bertrand Cuillet, een sonate voor traverso en clavecimbal van Johann Sebastian Bach. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar de zomervakantie loopt stilaan tot einde. Gelukkig zijn er nog een paar festivals om dat vakantiegevoel zo lang mogelijk vast te houden. Zoals Bijloke Wonderland in Gent, dat begint nu donderdag. En dit ensemble is er ook bij, het Klang Collective.

Sopraan Annelies van Gramberen en gitarist Sim van Tiene, oftewel Klang Collective, met Come Again van John Dowland. En als u hen ook graag nog eens terug wil horen, dan moet u zaterdag in Gent zijn op Bijloke Wonderland. Hun concert is helemaal gratis en reserveren is niet nodig, dus makkelijker kan niet.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer heeft een hele nacht de natuurbrand in de Hoge Venen proberen onder controle te krijgen. En op het EK Atletiek hebben de Belgische estafetteploegen op de 4x400 meter geen medailles behaald. In de Hoge Venen wordt de grote natuurbrand nog altijd met man en macht bestreden. Het is daar intussen gelukkig ook aan het regenen. Sinds vannacht verspreidt het vuur zich niet meer naar Duitsland. Daar moesten gisteravond nog enkele tientallen bewoners weg uit een deelgemeente van Monschau, net over de grens. Amorie de Mulder, jij bent in de Hoge Venen. Een uur geleden regende het daar nog pijpenstelen. Hoe is het daar nu?
3: Ja, die hevige regen van een uurtje geleden is hier helaas voorbij. Het is eerder aan het miseren nu. Ik sta aan de brandweercommandopost aan de rand van de Hoge Venen en volgens de woordvoerder van de Waalse overheid die ik hier heb kunnen spreken, Nicolas Jernot, is die regen van vandaag ook allesbehalve voldoende om echt een verschil te kunnen maken. Al helpt het natuurlijk wel op het terrein. Ik hoor ook dat die noordoostelijke zone cruciaal blijft. Het vuur zou daar inderdaad niet verder uitbreiden volgens de Duitse openbare omroep, maar die zone daar wordt het hard gevochten tegen het vuur. Daar is ook een stuk van de Hoge Venen ontoegankelijk. Dus daar rekenen ze heel erg op die steun vanuit de luchtblusvliegtuigen, helikopters vandaag. Ze hebben heel de nacht wel doorgeblust. In de andere windrichtingen krijgen ze wel vat op het vuur, maar daar zijn er wel constant heropflakkeringen. Ik heb zo net ook een brandweerkapitein gesproken van de brandweer van Oost-Vlaams-Brabant die heel de nacht mee heeft geholpen.
4: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om op onverhard terrein te rijden. Als het weer het toelaat, zijn er voor vandaag zowel helikopters als vliegtuigen voorzien.
3: Ja, laten we hopen dat die echt het verschil zullen kunnen maken. Wat evacuaties betreft zijn er voorlopig geen nieuwe gepland, maar de mensen die geëvacueerd zijn, die mogen wel nog niet naar huis.
2: Dankjewel voor die laatste stand van zaken, Amorie. De brand in de Hoge Venen is de ergste in ons land tot nu toe. Het risico brand is de laatste jaren verhoogd door de klimaatverandering, waardoor het gebied helemaal is uitgedroogd. Maar ook het bosbeheer is verantwoordelijk voor de hogere risico's, zegt professor bos- en vegetatie-ecologie aan de UGent, Hans Verbeek.
5: Sinds meer dan een eeuw al zijn stukken van dat veengebied eigenlijk door de mens drooggelegd om het mogelijk te maken om naaldbossen te gaan aanplanten voor houtproductie. Waardoor het veengebied kleiner is geworden, maar het hoogste deel van de venen is nog steeds venen, maar is ook droger omdat het water eigenlijk sneller wordt gedraineerd.
2: Het parket van Luik heeft ook een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand in de Hoge Venen. Het vuur heeft daar al ruim 3000 hectare bos verwoest. Er wordt onderzocht of die brand opzettelijk is aangestoken of per ongeluk. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin bedankt intussen op sociale media iedereen die meehelpt aan het bestrijden van de brand. Hij schrijft ook dat hij diep geraakt is door alle solidariteit. De Amerikaanse president Donald Trump schroeft de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Die beginnen normaal vandaag. Zuid-Korea is een belangrijke partner van de Verenigde Staten in Azië. Vera de Vos, waarom neemt Trump die beslissing nu?
6: Wel, zoals gewoonlijk lezen we dat op sociale media. De oefeningen zijn een vijandig signaal tegenover de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zegt hij. Ze zijn te duur en Zuid-Korea heeft geweigerd om deel te nemen aan de Amerikaanse militaire operatie tegen Iran. Het doet een beetje denken aan Trumps houding tegenover zijn NAVO-bondgenoten, die hij vaak gelijkaardige dingen verwijt, maar er zit wellicht meer achter. Het is geen geheim dat Trump de Noord-Koreaanse leider graag opnieuw wil ontmoeten, zoals hij al deed tijdens zijn eerste ambtstermijn. En de militaire oefeningen zijn een doorn in het oog van Noord-Korea. De oefeningen zijn intussen wel begonnen zoals gepland. Trump zegt dat hij zijn minister van Defensie heeft gevraagd om ze in te korten.
2: Bedankt, Veerle. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde zesde. Vorig jaar pakten de dames nog brons. Bij de mannen werden de Belgian Tornado's nipt vierde op amper 200ste seconde van nummer 3 Nederland. Italië pakte daar goud en de Britten zilver. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen voor de Belgische ploeg.
7: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En uiteindelijk is 200ste, maar dat is niet 200. Dus 200 zouden we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus toch met meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
2: En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor. Maar daarna kreeg KV Mechelen twee penalties. Meren van Brederode scoorde beide strafschoppen. Charleroi ging met 0-1 winnen op het veld van Lommel. Charleroi komt zo met een 6-6 mee aan de leiding in de stand, samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Het is op de meeste plaatsen aan het regenen. Vanaf 10 uur wordt het wel opnieuw droger, met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen bij 25 graden. Vanaf woensdag wisselvallig bij nog 22 graden. Dit nieuws begon in de Hoge Venen. Daar is de regen meer dan welkom om de natuurbrand mee te blussen. De wind is ook gaan liggen en het vuur rukt daardoor niet langer op richting de Duitse grens. Laatste stand van zaken ook in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. Espresso met Clara de Dekker.
6: Goedemorgen, het is maandag met de M van Mozart natuurlijk.

Ja, sommige mensen gaan graag op vakantie in de zomer. Anderen componeren liever symfonieën, zoals Mozart. Want in de zomer van 1788 schreef hij zijn laatste drie symfonieën bijna in één ruk na elkaar. En dit was een deel uit zijn Jupiter-symfonie, zijn allerlaatste door het symfonieorkest van de Beierse Omroep. En van de symfonie gaan we zo meteen naar een ander genre, het strijkkwartet. Want wat maakt die vier strijkers toch zo onweerstaanbaar? En waarom komen er nog altijd nieuwe strijkkwartetten bij? Dat vraag ik zo meteen aan violist Ludovic Bataille van het Desquin Quartet.

0: De 8 mooiste stemmen van Engeland. Voices 8 met Bring Us, O Lord van William Henry Harris.
1: Espresso.
0: De hele zomer lang kan u zowel in Brussel als in Leuven heel wat middagconcerten meepikken op de Zomer van Sint-Pieter en op Midi Minim. En deze week zitten beide festivals één specifiek genre in de kijker, het strijkkwartet. Ludovic Bataille, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Clara.
0: Ludovic, jij bent violist, onder andere bij het Desquin-kwartet. Jullie spelen deze week op beide festivals. En deze dagen draait het daar dus volledig om het strijkkwartet. Twee violen, altviool en een cello, dat is de klassieke bezetting.
2: Klopt.
0: Wat maakt die combinatie toch zo bijzonder of onweerstaanbaar?
2: Goh, ik denk in de eerste plaats wat bijzonder is, is dat er gewoon ongelooflijk veel muziek is voor gecomponeerd. Ik denk elke belangrijke componist heeft op een bepaald moment wel één of meerdere strijkkwartetten gecomponeerd. Dus als je een liefhebber bent van klassieke muziek, dan ga je altijd wel een strijkkwartet kunnen ontdekken van je favoriete componist. En de bezetting in het bijzonder dan, dat wordt vaak eens vergeleken met een intelligent gesprek tussen vier mensen. We weten allemaal hoe het is om een gesprek met vier te voeren.
0: Maar of dat altijd zo intelligent is, dat weet ik niet.
2: Dat laat ik in het midden, inderdaad. Maar daar komt wel wat bij kijken. Het is een beetje een spel van heel goed luisteren. Uw moment kiezen om iets te zeggen, dat is helemaal anders dan wanneer je gewoon één op één met iemand spreekt. En dat geldt eigenlijk ook zo bij het musiceren. Als je met vier mensen samenspeelt, dan moet je gewoon heel goed naar elkaar ook kunnen luisteren.
0: Want jullie hebben geen dirigent natuurlijk.
2: Wij hebben geen dirigent.
0: Maakt het dat gemakkelijker of juist moeilijker?
2: Het zorgt gewoon voor meer verantwoordelijkheid. Dus ik zou misschien zeggen, in eerste instantie, als je ermee begint, misschien ietsje moeilijker, maar als het jouw taal wordt en je doet het al een tijdje, en wij doen het nu al 9 jaar, dan zou ik durven zeggen dat het misschien gemakkelijker wordt, omdat je dan de muziek iets meer in de hand hebt. Je hebt iets meer in de hand wat je met de muziek precies gaat doen. En als je elkaar door en door kent, dan heb je een soort van non-verbale communicatie.
0: Ja, want hoe communiceren jullie op het podium dan? Zijn er zo bepaalde dingen of afspraken, codetalen?
2: Ja, dat kan echt met een wenkbrauw optrekken zijn, tot echt gewoon een blik naar elkaar kan al genoeg zijn om te weten van oké, nu gaan wij samen deze frase inzetten. En ik denk dat dat ook net voor het publiek heel leuk is om naar te kijken, omdat je, als je naar een strijkkwartet luistert, heel snel door hebt van hoe kunnen die nu met elkaar samenspelen? Daar moet wel meer zijn dan enkel gewoon die nootjes spelen. En heel dat non-verbale spel, dat is ook wel echt een belangrijk element van een strijkkwartet beleven als publiek.
0: Dan ga ik volgende keer toch eens heel goed op jouw wenkbrauwen letten, denk ik. Ja, jullie zijn natuurlijk ook constant samen repeteren, samen reizen, samen op het podium uiteraard. Dat moet toch ook intens zijn? Zijn jullie dan ook vrienden of is het nu net beter dat je elkaar niet te leuk vindt?
2: Wel, wij zijn beginnen samenspelen als vrienden. In het conservatorium van Antwerpen hebben we elkaar leren kennen. En we waren eerst vrienden, dan dachten we, het zou wel leuk zijn om samen te spelen. Dus bij ons is het zo. En ik vind dat zelf zeker een meerwaarde. Maar ik zou zeker niet beweren dat het een must is om heel goede vrienden te moeten zijn. Ik denk dat er heel veel schitterende ensembles zijn, strijkkwartetten, maar ook andere ensembles, waar de samenwerking louter professioneel is. Maar ik denk dat het altijd wel een meerwaarde is als je elkaar toch minstens respecteert als mens. Er is wel zo een soort van roddel over een van de bekendste strijkkwartetten uit de 20e eeuw, het Alban Berg kwartet, dat die elkaar op het einde niet meer zo heel fijn vonden. En dat zijn dan zo van die verhalen van, ze wilden niet in hetzelfde hotel slapen.
0: Echt?
2: Of ze wilden niet hetzelfde vliegtuig nemen. Maar ik denk persoonlijk dat als die verhalen zo een paar keer worden doorverteld, dat misschien wel wat wordt opgeklopt en dat het misschien gewoon ging totdat ze niet samen ontbijten bijvoorbeeld aan het... Dat kan al wel eens
0: dat
2: gebeuren.
0: Dat kan ik mij nog voorstellen, als je heel de dag met elkaar moet optrekken. Ludovic, Joseph Haydn, die wordt vaak de vader van het strijkkwartet genoemd. Heeft hij het genre ook echt uitgevonden?
2: Echt uitgevonden niet. Het bestond zeker al voor hem, maar hij heeft het wel hervormd. Dat is een woord dat we hier heel goed kennen. Hij heeft het wel hervormd. En ik denk dat hij het verheven heeft naar waar het voor hem echt puur was, een eerste viool die de solist was van A tot Z, die begeleid werd door een heel klein orkestje, 3 strijkers. En hij heeft daar echt iets meer van gemaakt. Hij heeft daar echt een kwartet van gemaakt waar de stemmen meer gelijkwaardig zijn en echt in dialoog treden. En zijn leerling, Beethoven, was daar enorm door geïnspireerd en deed dat meteen ook. En ik denk dat het feit dat ze allebei heel veel van hun tijd hebben gespendeerd aan het componeren van strijkkwartetten, dat het een soort van een maatstaaf heeft gelegd voor latere componisten.
0: Die en de lat vooral ook heel hoog heeft gelegd.
2: Ja, en dat vooral ook, de lat heel hoog hebben gelegd om te gaan experimenteren met die vorm.
0: Ja, jullie brengen op jullie concerten geen Haydn, ook geen Beethoven, maar wel een strijkkwartet van Prokofjev en ook eentje van Anton Webern. Ik wist zelfs niet dat Webern een strijkkwartet had geschreven.
2: Klopt. Langzamer zat heet het werk. Het is een eendelige compositie en hij componeerde het heel vroeg. Hij was nog keijong. Voor degenen die hem kennen, hij is meer bekend omwille van atonale muziek. Maar dat is echt een ode aan de romantiek. Het is een superromantisch werk. Het is een liefdesverklaring voor zijn vriendin, die dan later zijn vrouw is geworden. En het lijkt alsof hij met dat stuk afscheid neemt ook van de romantiek. En daarna is hij echt een heel andere weg uitgegaan. Maar het is wel een heel leuk stuk om naast het andere werk dat we gaan spelen, Sergei Prokofjev zijn tweede strijkkwartet, te gaan spelen. Eigenlijk zijn het korte lunchconcerten die we spelen. En ik denk dat we op 35 minuten, die twee werken samen, echt een heel breed scala kunnen laten horen aan wat je met een strijkkwartet kan doen. Want dat werk van Prokofjev, dat bulkt van de energie. Daar gaan we eigenlijk bijna... lijkt het soms alsof we niet samen spelen, maar tegen elkaar spelen. Maar op een of andere manier klikt dat dan toch in elkaar. Het is een heel, heel fijn, contrastrijk werk met ook een prachtig tweede deel. Maar ik denk dat het wel fijn is. Het zijn twee werken uit de 20e eeuw. En het toont ook ergens de explosie van...
0: hoe verschillend ze kunnen zijn.
2: Voilà. En in de 20e eeuw is dat bijna niet normaal. Als je dat vergelijkt met de periodes daarvoor, hoe breed dat klankidioom is gegaan.
0: Oké, dat klinkt gewoon als de ideale muzikale lunch. Ludovic Bataille, dank je wel. En wie dus jou en jouw kwartet wil horen, het Desquin Quartet moet woensdag in Bozar zijn. En donderdag dan zijn jullie er ook bij op de Zomer van Sint-Pieter in Leuven. En we gaan ook nog even luisteren naar jullie hier met muziek van bij ons, van Bart Verstraeten. Ludovic, dank je wel.
2: Dank je wel.

Ludovic Bataille en het Desquin Quartet met Napaea, muziek van Bart Verstraeten. En geen strijkkwartet meer, maar wel nog een vioolconcerto tot aan het nieuws van 8:30 van de Tsjechische componist Bohuslav Martinů.

0: Lorenzo Gatto in het Nationaal Orkest van België in het Andante, het tweede vioolconcerto van Bohuslav Martinů. Het is 8:30 en Sophie Verbrugge, jij hebt voor ons de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, de brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. De brand lijkt zich wel niet meer verder richting de Duitse grens te verspreiden. Dat komt door de regen die er al is gevallen en de wind is ook wat gaan liggen. Duitsland heeft laten weten dat het Duitse leger wel nog 2 blushelikopters stuurt en die moeten vandaag nog extra helpen met het bestrijden van het vuur. De Amerikaanse president Donald Trump kort de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea in die vandaag starten. Trump vindt de oefeningen te duur, laat hij weten op sociale media, en hij wil Noord-Korea niet te fel bruskeren. Zuid-Korea is nogthans een belangrijke partner van de Verenigde Staten in Azië. En de Belgische 4x400 meter estafetteploegen hebben op het EK atletiek geen medailles behaald. De mannen, de Belgian Tornadoes, werden nipt vierde op amper 200ste seconde van brons. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, eindigden zesde. Het wordt stilaan droger met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Twee delen uit de suite Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré door BBC Philharmonic onder leiding van Jean-Pascal Tortelier. En ja, de zonsverduistering, dat was toch wel echt het hoogtepunt van vorige week. Vooral omdat ik op het allerlaatste nippertje toch nog een eclipsbril heb kunnen bemachtigen. Dus ik ben heel blij dat ik het gezien heb. Maar als u het gemist heeft, geen nood. Claude Debussy, die heeft nog een beetje maanlicht over.

Menahem Pressler met Clair de Lune, het derde en bekendste deel uit de suite Bergamasque van Claude Debussy. Vrijdag begint in Antwerpen Lounge Polyphonier, het oude muziekfestival van Amus. En ik heb goed nieuws, want ik heb vrijkaarten voor het openingsconcert van het Britse ensemble Tenebrae. Zij trappen het festival af met muziek van de Spaanse renaissance-componist Thomas Luis de Victoria. Hij was ook een priester, dus hij schreef vooral religieuze muziek en ook een heel bijzonder requiem. En daar heb ik dus vrijkaarten voor. Voor nu vrijdag op Lounge Polyphonier. Als u mij nu een berichtje stuurt, dat kan gewoon via de Clara-app of VRT Max. En laat zeker ook uw mailadres achter. Dan komen die tickets straks misschien wel uw richting uit voor dit requiem van Thomas Luis de Victoria.

Het Kyrie, een klein stukje uit het requiem van de Spaanse componist Tomás Luis de Victoria. Want de rest is voor vrijdag op Laus Polyphonie. En onze tickets voor het openingsconcert zijn allemaal de deur uit. Maar Nicole van Opstal en Carlos Hio zijn er gelukkig ook bij. Dus u kan het hele concert ook gewoon thuis meevolgen, helemaal live. En ga zeker ook eens kijken naar de rest van het programma. Want er komen nog heel wat grote namen, zoals luitist Paul Audet, Stele Antico en zelfs de Jesualdo Six. Zij sluiten het festival af op zaterdag 29 augustus.

Het is ondertussen al even geleden, maar in 2022 was hij een van onze twintigers, violist Oscar Beerten. En dit was hij met zijn trio met Farewell to Trion en Arkansas Traveler, twee Amerikaanse traditionals. En het is bijna 9 uur, maar nog geen farewell voor mij, want ik blijf hier nog even zitten tot 10 uur. Dus heel graag tot zometeen.

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Duitse leger stuurt 2 blushelikopters naar de Hoge Venen. De natuurbrand wordt daar nog altijd met man en macht bestreden. En er komt vandaag ook opnieuw 1 Nederlandse blushelikopter mee blussen. Annemarie de Mulder, jij bent daar ter plaatse. Het heeft daar vanmorgen ook geregend. Heeft die regen veel effect gehad?
1: Ja en nee. De regen zou de ontwikkeling van de brand wel remmen, maar het is nog afwachten hoeveel impact die regen echt heeft op het terrein. En daarom zijn ze nu luchtbeelden aan het maken om zicht te krijgen op de situatie na vannacht. Het vuur breidt zich voorlopig enkel nog uit in de noordoostelijke regio. Aan de andere kanten van het gebied heeft de brandweer de vlammen in kunnen dammen. Maar er zijn daar wel de hele tijd heropflakkeringen, dus moeten ze waakzaam blijven. Er hangt hier ook nog steeds heel veel rook en dat geeft echt een indrukwekkende, heel doordringende geur, doet ook pijn aan de ogen. De hoop is vandaag dat de blushelikopters en vliegtuigen die komen dus echt een verschil kunnen gaan maken. Straks bezoekt ook de koning nog het gebied. Hij gaat eerst naar het crisiscentrum in Luik en zal hier na de middag ook de commandopost bezoeken.
0: Dankjewel, Amaury. Naar aanleiding van de brand in de Hoge Venen gaat minister van Defensie Theo Franke een militair brandactieplan opstellen. Hij wil dat plan eind september voorleggen aan het parlement. Defensie levert op verzoek van de civiele autoriteiten hulp bij branden. En dat doen ze nu ook in de Hoge Venen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste die het land ooit heeft meegemaakt. Tot nu toe overleden officieel 2.335 mensen aan de ziekte. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige uitbraak in 2018. Alleen de ebola-epidemie in Sierra Leone en Liberia 10 jaar geleden was nog dodelijker. De huidige uitbraak in Congo wordt veroorzaakt door een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Bovendien ligt het epicentrum in Oost-Congo, waar een gewapend conflict woedt. En op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De Belgische mannen werden nipt vierde, de Belgische vrouwen werden zesde. Simon van Glabeke van Sporza vat het Europees kampioenschap van de Belgen samen.
2: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook derde plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornado's als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK. Maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkouders, zoals Nafi Tiam en Alexander Toom.
0: Het wordt stilaan droger met lokaal wel nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen bij 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Bart Eekhout denkt in de morgen aan Jason Arday, de Britse universiteitsprofessor die dood werd gevonden in zijn woning. Ooit de hemel ingeprezen als de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Recent verdacht van plagiaat in zijn doctoraatsthesis. Een man die de druk voelde van hoog op een podium te zijn gezet en nu ook van een onderzoek tegen hem. Een man die, zo merkt Eekhout op, misschien wel zijn heroïsche levensverhaal bij elkaar heeft gelogen. Eigenlijk een man die hulp en zorg nodig had. De les zou niet alleen moeten zijn, check of iemand de waarheid spreekt, maar vooral verlies nooit de mens uit het oog. Niet wanneer je iemand verheerlijkt en niet wanneer je hem ontmaskert en veroordeelt. Hij blijft een mens en geen symbool. Bij de laatste verkiezingen in ons land was klimaatopwarming niet echt een thema. Vreemd eigenlijk, want de gevolgen zijn al jaren voelbaar, merkt Christophe Willox op in Gazet van Antwerpen. Natuurbranden in Frankrijk en Spanje, overstromingen in Wallonië. Er komen al maar meer periodes aan van extreme droogte, afgewisseld met extreme regenval. België haalt ondertussen zijn klimaatdoelen niet en ook zijn deadlines niet bij de EU. De bevoegdheden zijn te versnipperd en we zijn gauw afgeleid door het thema van de dag. BTW-hervorming en langdurig zieken en zo. De klimaatverandering schreeuwt om een eensgezinde en daadkrachtige politieke aanpak. Helaas blijft het op dat vlak wachten op een echte messias. Heeft Theo Franke zich al verslikt in zijn Stella, vraagt Bart Beijnens zich af in het Belang van Limburg. De minister die nog lachte dat we vooral moesten genieten van een pintje aan het zwembad toen de hittegolf zich aandiende. Zijn soldaten strijden nu tegen het oprukkende vuur en niet tegen de Russen waarvoor hij zoveel defensiegeld nodig had. Ondertussen zit de brandweer op zijn tandvlees, niet alleen in Frankrijk. Hopelijk gaan politici na hun vakantie vooral de natuur redden en niet alleen de begroting. En voorzien ze meer middelen voor de hulpdiensten. Daarbij mogen trouwens ook de grote uitstoters verantwoordelijk worden gesteld. Total Energies, dat in het tweede kwartaal 6 miljard winst boekte, nam deze zomer in Frankrijk de brandstofkosten van de brandweer voor zijn rekening. Uit solidariteit, zegt het bedrijf. Uit eerlijke schaamte, zou je denken. In Nieuwsblad kijkt Hannes Hendricks ook in de richting van minister Franke. Die mag klimaatverandering wat meer serieus gaan nemen. Want het blijkt dat ons land onvoldoende middelen heeft om grote rampen zelfstandig aan te pakken. Bijvoorbeeld te weinig blushelikopters en blusvliegtuigen. Dat is deels het gevolg van jarenlange besparingen op defensie. De huidige investeringen zijn dus positief. Maar je mag daarbij klimaatproblemen niet negeren. De boodschap leef en geniet van de warme zomer klinkt ook bij Hendricks raar in de oren. Klimaatverandering vormt net zo goed een bedreiging als militaire tegenstanders zoals Rusland of China. Weerbaar zijn gaat ook daarover. De brand in de Hoge Venen toont dat België een nieuw, extremer klimaattijdperk is binnengetreden, voegt Karel Verhoeven daar in de Standaard nog aan toe. Hoewel zulke rampen voorspeld waren, bleek ons land onvoldoende voorbereid en uitgerust. En ook tragisch als je weet dat Hoogveen van oorsprong een van de natste gebieden ter wereld is. Maar 200 jaar lang is er alles aan gedaan om het Hoogveen droog te trekken. Op Google Maps zie je nog de ontelbare irrigatiegrachtjes. Nu hebben we zelfs geen 20 jaar meer om ons aan te passen. De boodschap: handel nu meteen om verdere rampen te voorkomen. Konden we de grootste natuurbrand uit onze recente geschiedenis zien aankomen? Jazeker, zegt ook Fleur Mees in het laatste nieuws. Klimaatexperts waarschuwen al jaren dat de natuurbranden die Zuid-Europa elke zomer teisteren ook naar hier kunnen overwaaien. En toch luisteren we liever niet. Dat klinkt allemaal te belerend en dus haken we af. Politici vinden begroting en sociale zekerheid een prioriteit en zien nu welke brandjes er echt geblust moeten worden. Als we het klimaat links laten liggen, haalt de realiteit ons toch in. Laat deze verwoestende natuurramp, net zoals de oorlog in Oekraïne dat was voor defensie, een wake-up call zijn. Het is maandag 17 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
3: Espresso met Clara de Dekker.

De week is nog maar net begonnen en wij sprongen al meteen naar de finale uit de tweede symfonie van Charles Gounod door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Marner. En veel zon gaan we vandaag, misschien zelfs de komende dagen, niet te zien krijgen. Maar na al die droogte is een beetje regen natuurlijk meer dan welkom, zeker in onze Hoge Venen. En die zon, ja, die moeten we dan maar ergens anders gaan zoeken. Bij José Carreras bijvoorbeeld in Sevilla.

Letizia Moreno en Ana Maria Vera met een wiegelied uit Sevilla van Federico García Lorca. En dan terug even naar 2013, naar de winnaars van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat was toen pianist Boris Gilbrug. Hij won toen met het derde pianoconcerto van Rachmaninoff, Rach 3. Dus sindsdien is zijn liefde voor de componist alleen maar groter geworden. En dit is hij met een van Rachmaninoff's cinq morceaux de fantaisie.

Boris Gilburg met een van de cinq morceaux de fantaisie van Sergei Rachmaninov. En het is 21:30 en als u nog niet helemaal wakker bent op deze maandagochtend, dan kan deze muziek misschien wel helpen.

0: Dat is nog eens een finale. Het sextet voor koperblazers van Oscar Beume door het Center City Brass Quintet.
1: Espresso.
0: Een vriendin vroeg mij vorige week om een lijstje te maken van de beste boeken die ik dit jaar al gelezen heb. Ze vertrok op vakantie en ze was nog op zoek naar een paar goede titels. Het nieuwe boek van Dave Eggers heb ik haar meteen aangeraden. Contraposto, een fantastisch boek, zou ik aan iedereen aanraden. Maar ook De Lijst van Mijn Leven, het nieuwe boek van schrijver en theatermaker Suzanne Grotenhuis. Een boek over een excellest. Klinkt misschien een beetje saai, maar dat is het allesbehalve. Want op een dag zit Suzanne Grotenhuis met haar partner bij de relatietherapeut, tot ze plots beseft dat hun grootste probleem misschien gewoon de ongelijke verdeling van het huishouden is. Dus ze maakt een excellest, alle taken erin, netjes verdeeld. En wonder boven wonder, het werkt. Alleen is er ondertussen alweer een nieuw probleem opgedoken met haar Google Drive deze keer. Dat vertelde Suzanne Grotenhuis een tijdje geleden aan Helene de Bruyne in de jaren.
2: Als ik gewoon steeds meer opslag koop, dan is toch het einde zoek, zeg maar. Want ik ben niet iemand die aan het eind van de dag zo kijkt welke foto's heb ik gemaakt. Oh, 5 dezelfde. Ik heb daar geen tijd voor. Ik laat het gewoon. Dus alles, het voelt als zo'n soort bezemkast onder de trap, waar ik gewoon dingen in blijf stoppen. En dat het voel, hij zit eigenlijk vol, maar ik blijf er gewoon dingen in stoppen. En ik denk heel de tijd, wat als die kast ineens gewoon een soort van ontploft? Of wat als ik er opeens niet zou zijn en iemand die kast zou moeten opruimen? Ik vond dat laatste ineens zo. Het raakte me dat ik een foto van een boom en dat ik dacht, oh, dit was een moment waarbij er iets heel speciaals gebeurde met het licht en regendruppels. Nou ja, lang verhaal. En ik probeerde dat te fotograferen. Dus er zitten zo 20 foto's van een beetje een soort donkere, een beetje nattige boom ergens in de Ardennen. Toen dacht ik, ja, je kunt het natuurlijk gewoon allemaal weggooien, dat kan prima. Maar moet ik niet ergens briefjes bij kunnen plakken van dit was een moment wat ik eigenlijk wel wil vertellen aan degene met wie ik daar toen was of zo. En dat kan mij wel echt overvallen soms. Dat ik denk, ik moet beginnen opruimen. Ah! Ik ben begonnen, ja, maar ik heb dus blijkbaar meer dan 80.000 foto's. Dus het gaat me wel even kosten om dit te doen.
0: Ja, de digitale bezemkast, zeer herkenbaar. Maar het gesprek met Suzanne Grotenhuis kan u gelukkig heel gemakkelijk terugvinden, want alle afleveringen van de jaren kan u beluisteren als podcast op VRT Max.

Duo Gaitar, het duo van mondharmonica-speler Rutger Matthijs en gitarist Marijn van der Linde met Made in Belgium. Al kreeg ik toch ook een beetje Franse vibes in dit nummer, maar dat kan ook aan mij liggen. En dit is Made in Hongarije aan het hof van Esterházy, het derde Pruisische kwartet van Joseph Haydn.

Het Prazak Quartet met een van de 6 Pruisische kwartetten van Joseph Haydn. En dit was blijkbaar het favoriete deuntje van de Engelse koning Henry VIII, The Woods So Wild van William Byrd.

Ongerepte natuur in de 16e eeuw. Loughton Company met The Woods So Wild van William Byrd. De Belgian Cheetahs, het Belgische vrouwenestafette-team, hebben op het EK liever in Birmingham hun naam helaas niet kunnen waarmaken. Maar we hebben dit weekend wel een andere Belgische gouden medaille gewonnen. Niet op het EK, maar wel op de World Choir Games in Zweden. Zeg maar het wereldkampioenschap voor koren. Want daar is het dameskoor Amarante uit Oudenaren wereldkampioen geworden. Voor de derde keer ondertussen al. Dus ik denk dat we mogen spreken van een gouden generatie. Ik ben er zelf zeker van. En dit zijn ze, Amarante, onder leiding van hun dirigent Johannes de Wilde. Een paar jaar geleden live tijdens Iedereen Klassiek.

En zo klinkt een drievoudig wereldkampioen dus. Het koor Amarante uit Oudenaarde met Be Like the Bird van Hans Helsen. En het is 9:55 en als de zon vandaag ergens schijnt, dan zal het hier zijn. Want zometeen is er de zomer van Clara met Jasper Kroonen. Dus geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters naar de Hoge Venen om de natuurbrand daar te helpen blussen. Vanmiddag komen er al 2 helikopters van het Duitse leger en er is er ook nog eentje uit Nederland. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen zijn sommige delen niet bereikbaar en is blussen vanuit de lucht dus cruciaal. Het bluswerk is ook loodzwaar, zegt helikoptercommandant Richard Kraai.
1: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met handen spandiensten, met de voet op de grond, zijn die gewoon doorgegaan.
0: Koning Filip gaat straks naar het crisiscentrum in Votten bij Luik en hij bezoekt ook nog een brandweercommandocentrum. Hij zal er praten met de mensen die nu al enkele dagen de brand in de Hoge Venen bestrijden. Het vuur liever heeft daar al ruim 3000 hectare natuur verwoest. En naar aanleiding van die brand in de Hoge Venen gaat minister van Defensie Theo Francke een militair brandactieplan opstellen. Hij wil dat plan eind september voorleggen aan het parlement. Defensie levert op verzoek van de civiele autoriteiten hulp bij branden en dat doen ze nu dus ook in de Hoge Venen. In het noordoosten van Spanje, in de regio Aragon, is een soldaat om het leven gekomen bij een bosbrand daar. De militair was ingezet om mee te helpen blussen. Hij zou om het leven zijn gekomen toen de vrachtwagen die hij bestuurde, kantelde. De bosbrand daar heeft intussen al een gebied van zo'n 16.600 hectare verwoest. 1000 inwoners uit de omliggende dorpen zijn geëvacueerd. En de Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten, Jared Kushner, is aangekomen in Israël voor gesprekken met premier Netanyahu. Gisteren had hij ook al een ontmoeting met de Palestijnse groepering Hamas in de Egyptische hoofdstad Cairo. Verre de Vos, waarover gaan die gesprekken?
2: Wel, die gaan over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. In juli heeft Hamas ermee ingestemd om te ontwapenen. Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van het plan. Maar Israël weigert nog altijd zijn akkoord te geven. Netanyahu verzet zich tegen de voorwaarden die aan Israël worden opgelegd. Namelijk het terugtrekken van de Israëlische troepen uit Gaza en de controle in handen geven van een Palestijns bestuur. Na zijn opmerkelijke ontmoeting met de leider van Hamas probeert Kushner nu ook de Israëlische leider aan boord te krijgen. Maar of dat gaat lukken is uiterst onzeker. Netanyahu staat voor moeilijke verkiezingen in oktober en hij staat onder druk van hardliners in Israël om het been stijf te houden.
0: Dankjewel, Veerle. Het is zwaar bewolkt, maar droog, met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. En ook woensdag nog wisselvallig, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Een hele goede morgen. Uw shot espresso is op. Welkom bij de Zomer van Clara. Het is een zomerdag met eindelijk wat regen, gelukkig. Maar dat is goed nieuws, ook daar in de Hoge Venen. Dan wordt het natuurlijk eens te meer onze taak om het mooie weer te maken. Dus starten we met Jonas Kaufman in Hawaii-hemd.

Een doobie-doobie-doobie-die van Pupchen. Een duet uit de operette Die Bloemen van Hawaï van Paul Abraham. Een interessante cocktail van jazz, dansmuziek en natuurlijk die Weense operette. We hoorden Jonas Kaufmann en Julia Kleiter met het Radiosymfonieorkest Berlijn onder leiding van Jochen Rieder. En mijn dansbenen zijn nu helemaal los, dus we blijven dansen met de Tanzerische Suite van Edward Künneke. Eerst een levendig intermezzo en dan een vals boston.

De tänzerische suite van Edouard Künneke. U hoorde net Vals Boston, een trage ballroomdance die in de Annie Folle in Parijs heel erg en vogue was. Zowel Zelda als F. Scott Fitzgerald schreven erover in hun teksten. Al zie ik die twee nu niet meteen over de dansloer schuifelen. Ik denk dat die wel in wildere kroegen terechtkwamen. Het Münchner Rundfunkorchester speelde onder leiding van Ernst Thijs. En dit is Beethoven en zijn 14 variaties op een thema van Karl Ditters von Dittersdorf.

Eén idee, 14 verschillende gezichten. Beethoven ging aan de slag met een thema van Von Dittersdorf, dat zijn collega-componist behoorde, het Busch-trio. Een week of twee geleden werd in Halberstadt in Duitsland een nieuwe noot gespeeld in het allertraagste stuk ter wereld, As Slow As Possible van John Cage. U heeft nog even tijd om dat te gaan beluisteren, want het gaat nog door tot 2640. Maar ook in La Plus Galante trekt Claude Debussy stevig aan de rem en zakt het tempo naar trager dan traag. Al denk ik dat die titel toch vooral een grapje is van Cher Claude, want je moet redelijk gezwind blijven rondwalsen.

Arthur Rubinstein met La Plus que l'onde van Claude Debussy. En om u helemaal rustig te krijgen is dit Eric Whittaker's The Sea Lullaby. Hij baseerde dat werk op een gedicht van Rudyard Kipling. Ja, die was voor zijn Jungle Book ook al helemaal bezeten van de beesten. Want hij schrijft daar over een zeehondenmoeder die een teder en beschermend liedje zingt voor haar kleintje, terwijl ze samen rusten op de rollende golven.

Die golvende harmonietjes, dat kan alleen maar Eric Whittaker zijn. Het jongensvokale ensemble Hannover zong onder leiding van Klaus-Jürgen Etzold. Nino Rota, die kennen we dan weer vooral van zijn onvergetelijke filmmuziek voor Fellini, onder andere. Vorig jaar zag ik in Luik zijn kluchtige opera Il Cappello di Paglia di Firenze. Maar hij schreef ook knappe kamermuziek. Dit bijvoorbeeld wat er nu aankomt, zijn Nonnetto. Dat bestaat uit 5 heel verschillende delen. En het 4e deel bestaat dan ook nog eens uit heel veel verschillende karakters. Het is een canzone con variazioni. Het begint dus heel zangerig, maar wordt dan al snel speels. Tot zelfs zeer streng in een marsritme.

Oxalis speelde dat veelzijdige vierde deel van het Nonetto van Nino Rota. Muziek voor strijkers en blazers. We zijn nog niet uitgeblazen, want de boheemse componist en kapelmeester Johann Baptist Georg Neruda die schreef rond 1750 een concerto voor corno da caccia, een soort jachthoorn, al wordt het werk tegenwoordig vooral op trompet uitgevoerd. Hier door Lucien Renaudin, Varie.

Lucien Renaudin Vary met de opener van het trompetconcerto van Johann Baptist Georg Neruda. Het is bijna tijd voor het nieuws van 11. Ik heb nog The Vision on the Ground van John Playford voor u klaarstaan. En na het nieuws gaan we verder in volle galop. Blijf dus maar rustig in de beugels zitten. Tot zometeen.

prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vier jongeren uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn dit weekend aangehouden in Nederland op verdenking van oplichting. De vier deden zich voor als agenten. Ze raakten zo binnen bij een vrouw van 72 en namen juwelen en 1000 euro cash mee. De politie kon de vier oppakken. Nepagenten komen steeds vaker voor, zegt Job Teams van de Nederlandse politie.
1: Ze gaan echt heel gehaaid te werk, bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt wordt veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om zogezegd spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trap er gewoon niet in.
0: Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters naar de Hoge Venen om de natuurbrand daar te helpen blussen. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vanmiddag komen er ook 2 helikopters van het Duitse leger helpen. En er is er al eentje uit Nederland. Die is ook al aan het vliegen. Het ziet er vandaag wel al iets beter uit dan gisteren, zegt helikoptercommandant Richard Kraai.
2: Vandaag komen we met 1 Chinook, dus 1 helikopter met 2 wieken, komen we water laten vallen uit de lucht. Nou, de verwachting is vandaag dat we een minder ontwikkelende brand hebben die wat makkelijker te controleren is. We gaan zo ook even een rondje vliegen op het moment dat de heli komt om een beeld te maken van bovenaf. Wat is er nou aan de hand en wat heeft die brand nodig om te gaan controleren?
0: Koning Filip gaat straks naar het crisiscentrum in Votten bij Luik en daarna bezoekt hij ook nog een brandweercommandocentrum. De 2 branden op het Griekse eiland Soulamis, vlakbij de hoofdstad Athene, zijn zo goed als onder controle. De brandweer blijft wel nog ter plaatse met 2 helikopters en 200 brandweerlieden. De brand brak zondag uit en heeft het leven gekost aan 2 mensen, een oud koppel dat vast zat in hun huis nadat het vuur zich razendsnel had verspreid. 600 mensen moesten in allerijl per boot geëvacueerd worden. Intussen breken er in Griekenland steeds meer branden uit door de hitte en een sterke wind. De brandweer spreekt van 36 nieuwe branden die de voorbije 24 uur zijn uitgebroken. In Ierland zijn 5 tieners om het leven gekomen nadat ze aan het spookrijden waren op een snelweg. Ze deden dat vermoedelijk in een gestolen auto. Ze botsten frontaal op een andere auto en daarin zaten 3 vrouwen en ook een jongen van 7. Die raakten allemaal zwaar gewond. De tieners waren tussen de 14 en de 16 jaar oud. Ze zijn nog niet geïdentificeerd. En wielrenner Jonas Vingegaard zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Deen van Visma Leasebike kwam vorige maand tijdens de Ronde van Frankrijk ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij laat weten dat hij niet meer in topvorm zal geraken en neemt daarom niet deel aan de Ronde van Spanje en het WK. Eerder dit jaar won Vingegaard nog de Ronde van Italië en Parijs-Nice. Het is wisselvallig met lokaal nog kans op regen bij temperaturen tot 26 graden. Morgen zwaar bewolkt met buien. En ook woensdag nog wisselvallig, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Welkom. U luistert of u luistert nog steeds naar De Zomer van Clara. En het is 200 jaar geleden dat Karel Maria von Weber overleed. We hebben heel veel composities om die man te herdenken. Muzieksamensteller Ilia Lisser kiest voor het razende rondo uit zijn klarinetquintet. Dat is een kolfje naar de hand van Roland Hendricks en zijn ensemble.

er ook in de volksmuziek van hun thuisland zitten. Daarom plaatsen ze Haydn naast een eeuwenoude Schotse klaagzang, Grieg Cree, in een arrangement voor vier strijkers.

0: Ja, bijna 4 minuten kippenvel, zelfs zonder Schotse stem. Dit was Gregor's Lament in een arrangement voor 4 strijkers door het Maxwell Quartet. We blijven nog even op Groot-Brittannië hangen met een ander oud volkslied. 16 Come Next Sunday. Het is iets vrolijker. Daar ontmoeten we een Bonnie Wee Lassie. Die een man op de heide ontmoet. En als hij haar vraagt hoe oud ze is en of ze met hem wil trouwen, vertelt ze dat ze op zondag 16 wordt. 6 nog niet eens 16 jaar. Dat is nog erger dan bij Niels de Stadsbader. Hoe het afloopt, hoort u van de Kraken Consort.
1: Ah!

De Kraken Consort met 16 Come Next Sunday. Geen goede afloop voor die twee geliefden, maar het is misschien maar goed ook. Dit is Vivaldi.

Ja, mooi toch. Zo'n concerto voor viola, viola d'amore, luit en strijkers van Antonio Vivaldi. We hoorden hier wel een altviool, dat was Enrico Onofri. En op luit was het Luca Pianca samen met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. En nu is de hoofdrol voor de gitaar weggelegd. De Italiaans-Amerikaanse componist Mario Castelnuovo Tedesco die schreef in 1950 dit gitaarquintet, geen kwartet, maar een quintet. Een heel warm en virtuoos stuk, toch warmer en virtuozer dan het voetbal dat onze Rode Duivels vroeger brachten onder die andere Tedesco. Dit is het Allegro Vivo e Schietto

het openingsdeel van het gitaarquintet van Mario Castelnuovo Tedesco. Met de gitaar zitten we al met één been in Spanje. Laten we er dan maar gewoon helemaal naartoe gaan met violiste Letizia Moreno en pianiste Anna Maria Vera. Zij beginnen eerst met een Serenata ad Dulcinea, een muzikale groet aan het liefje van Don Quixote. En daarna volgt Nana de Sevilla, dat is een populair wiegeliedje.

Eentje om te proberen als mijn zoontje weer niet wil slapen vannacht. Het wiegeliedje van Federico Garcia Lorca uit het album Spaanse landschappen van Letizia Moreno en Ana Maria Vera. Te is nooit goed, behalve tevreden. Ja, dat heeft de arme kolibri in het volgende lied op een dramatische manier moeten ontdekken, want het vogeltje drinkt zoveel nectar uit een prachtige bloem dat hij sterft. Ernest Chausson zette het gedicht Le Colibri van Le Comte de Lille op muziek en Sandrine Pio zingt.

Sandrine Pio met Le Colibri van Ernest Chausson. We vloeien naar het nieuws met muziek uit The Shape of Water, de film van Guillermo del Toro. En de muziek daarvoor werd geschreven door Alexandre Desplat. En ook na het nieuws blijven we drijven, want dan is er muziek van Guy Ropaerts.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen is deels onder controle. Zowel in de lucht als op het land wordt het vuur wel nog voortdurend bestreden. En het wielerseizoen van de Deen Jonas Vingegaard zit erop. De natuurbrand die al 4 dagen woedt in de Hoge Venen is voor een deel onder controle. Dat laten de diensten van de gouverneur weten. In het noordoosten van het gebied breidt de brand zich wel nog verder uit. Amaury de Mulder geeft een overzicht vanuit het commandocentrum van de brandweer in Suurbrot aan de rand van de Hoge Venen.
1: Alle hens aan dek opnieuw in het brandweercommandocentrum. De regen die er vanmorgen gevallen is, helpt, maar is allesbehalve voldoende. Het veen blijft smeulen en dat kan leiden tot nieuwe heropflakkeringen. De brandweer blijft dus met man en macht blussen.
2: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water.
1: De gebieden waar de brandweer bij geraakt zijn ingedamd, maar het noordoosten is niet bereikbaar. En daar breidt het vuur zich dus nog uit, zegt de crisiswoordvoerder.
3: Le feu il est maintenu là où on a des hommes, mais on n'a pas des hommes partout. Il y a une ligne au nord-est qui reste problématique. Donc effectivement, on peut pas dire que le feu est maintenu.
1: Daar moet dus vanuit de lucht geblust worden. De Nederlandse blushelikopter is al gearriveerd.
4: Vandaag komen we met 1 Chinook, dus 1 helikopter. Met 2 wieken komen we water laten vallen uit de lucht.
1: Ook vanuit Duitsland en Noorwegen komt er nog hulp. Vraag is nu of die blushelikopters echt het verschil kunnen gaan maken.
0: Brandweerlieden uit heel het land helpen bij die natuurbrand in de Hoge Venen. Ook de Vlaamse brandweer. Zij spelen een cruciale rol bij het beschermen van de oostelijke flank van de brand. Die dreigt uit te breiden dus naar een groter gebied dicht bij de grens met Duitsland. Dat vertelt Niels Bouwens, coördinator van het Vlaams Samenwerkingsverband van de brandweer.
5: Die oostflank blijft er altijd het zorgenkindje, zeg maar, om dat te kunnen bewaken, om dat te houden. Ja, als het daar over gaat, dan gaat het echt richting het oosten, richting de Duitse grens. En dan spreek je over een enorm gebied. Hè. Dus het is echt wel cruciaal dat we die lijn daar proberen te houden. Hè. We zijn ook een stukje afhankelijk van het weer. Als dat draait in negatieve zin, dan kan het nog altijd overslaan. Hè. Dus dat zijn nog altijd een stukje de focus van de operaties.
0: Koning Filip bezoekt vandaag ook het getroffen gebied in de Hoge Venen. Eerst gaat hij langs bij het provinciaal crisiscentrum in Vottem, dat is in de buurt van Luik, waar de coördinatie gebeurt van de verschillende operaties op het terrein. Daarna gaat hij naar het coördinatiecentrum vlakbij de brand om zijn steun te betuigen en zich een beeld te vormen van de omvang van de schade. De 2 branden op het Griekse eiland Sulamis, vlakbij de hoofdstad Athene, zijn zo goed als onder controle. De brandweer blijft wel nog ter plaatse met 2 helikopters en 200 brandweerlieden. Die brand brak zondag uit en heeft het leven gekost aan 2 mensen. Een oud koppel dat vastzat in hun huis nadat het vuur zich razendsnel had verspreid. 600 mensen moesten in allerijl ook per boot geëvacueerd worden. Intussen breken er in Griekenland steeds meer branden uit door de hitte en ook door een sterke wind. De brandweer spreekt van 36 nieuwe branden die de voorbije 24 uur zijn uitgebroken. 4 jongeren tussen 16 en 18 jaar uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn zaterdagavond opgepakt in Nederland op verdenking van oplichting. De 4 deden zich voor als agenten. Ze raakten zo binnen bij een vrouw van 72 en namen juwelen en 1.000 euro cash mee. Nepagenten komen steeds vaker voor, zegt Job Teams van de Nederlandse politie.
6: Ze gaan echt heel gehaaid te werk, bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt wordt veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om zogezegd spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trap er gewoon niet in.
0: In de Russische regio Belgorod zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïense aanval. Dat zegt de gouverneur van de grensregio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïense droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook weer verschillende Oekraïense steden en ook haveninfrastructuur in en rond Odessa. In de stad Sumy in het noorden kwamen 2 mensen om en ook in Kherson in het zuiden werden 2 mensen gedood. Daar viel een Russische drone een minibusje aan. De Taiwanese regering wil volgend jaar een recordbedrag uitgeven aan defensie. Voor het eerst overschrijdt dat budget 30 miljard euro of meer dan 3% van het binnenlands product. De Taiwanese president noemt het een investering in de vrede. De afgelopen jaren laat China steeds duidelijker merken dat het Taiwan als een deel van zijn grondgebied beschouwt. Volgens Amerikaanse defensie-experts zou het Chinese leger volgend jaar in staat zijn om het eiland in te nemen. En wielrenner Jonas Vingegaard zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Deen van Visma Lease Bike kwam vorige maand tijdens de Ronde van Frankrijk ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij laat weten dat hij niet meer in topvorm zal geraken en neemt daarom niet deel aan de Ronde van Spanje en het wereldkampioenschap. Eerder dit jaar won Vingegaard nog de Ronde van Italië en Parijs-Nice. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui. We halen 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. En ook woensdag nog wisselvallig, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon met een natuurbrand in de Hoge Venen. Die natuurbrand is deels onder controle. De gebieden waar enkel vliegtuigen en helikopters kunnen blussen, zijn dat nog niet. Een laatste stand van zaken krijg je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
8: Ja, straks wolken hoorde u daarnet in het nieuws, maar ik zie hier toch een klein beetje licht in de studio binnenvallen. Laten we dan ook maar beginnen met wat loestige muziek van Gustav Mahler.

De Montreal Chamber Players met de prelude uit Prelude Marine Chanson van Guy Ropart. En laten we nu eens horen hoe de zomer klinkt voor Louise Viardot. Ze gaf haar pianokwartet de titel Im Sommer. En het derde deel, die schwüle, de drukkende, broeierige warmte van een zomerdag. U gaat me toch niet vertellen dat u daar nu al heimwee naar heeft.

De zomer volgens Louise Erit Viardot, het derde deel uit haar Imsommer. En om nog wat meer te zomeren zetten we koers naar Brazilië met Chiquinha Gonzaga. Dat is een belangrijke muziekpionier daar. Ze schreef bijvoorbeeld een van de allereerste carnavalshits. Maar ze mengde vooral ook Europese tradities met de Braziliaanse ritmes in haar suite Chiquinha Gonzaga. Het is al een hele voormiddag dansen, maar nu kan er echt niemand meer blijven stilzitten.

Ik hoop dat u het ook een fijne kennismaking vond met Chiquinha Gonzaga. En ook een beetje met Gael Solal misschien. Want het is muziek van op haar recente album Rio. Dat nam ze op met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van dirigent Roberto Beltrán Zavala. We blijven toch nog even hangen in Latijns-Amerika. We gaan naar Cumaná in Venezuela. Dat is een van de oudste steden op het Amerikaanse continent. In 2015 vierde de stad haar 500ste verjaardag. En dat werd natuurlijk gevierd met muziek. Met Cumaná 500 años. Een traditionele Venezolaanse melodie met een stevige vleug Spaanse renaissance.

Umana, Quiniento Años. Dit waren L'Arpeggiata, Christina Ploegaar en u hoorde ook mezzosopraan Luciano Mancini. Ik heb nog even tijd en de tijd gaat naar een voormalige keuze van Clara per La Viola Bastarda van Manon Papasergio. Ze is gespecialiseerd in dat bijzondere instrument, de Viola Bastarda uit de late Renaissance en de vroege barok. Maar die term slaat ook op de manier waarop je op dat instrument speelt. Heel virtuoos de verschillende stemmen van een meerstemmige compositie samenbrengen en dan ook nog eens rijkelijk gaan versieren. Papasergio schrijft ook nieuwe muziek in de oude stijl, zoals deze partite sopra La Bergamasca en daarna de partite sopra La Monica.

Kijk, u mag me gek verklaren, maar ik hoor in die partite sopra la Bergamasca van daarnet dus de intro van Kabouterplop. Als dat zo is, dan heeft Melkherberg toch een fantastisch huisorkest met Manon Papa Sergio, Angélique Moyon en Juan Moulin. En u net hoorde u nog de partite sopra la Monica, dat was Manon Papa Sergio solo. We eindigen deze voormiddag met Antonio Rossetti, het eerste deel uit zijn concerto in Sol klein voor altviool en orkest. Misschien een wat minder bekende naam om u de middag mee in te sturen. Maar na het nieuws van 1 zijn er nog heel wat meer muzikale ontdekkingen in Summertime. En daarna om 2 uur is Mark Janssens weer op post voor de Zomer van Clara. Heel fijn dat u luisterde en veel plezier met Mark deze namiddag.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Koning Filip bezoekt het coördinatiecentrum van de brand in de Hoge Venen. Anderhalf jaar geleden waarschuwde het klimaatrisicocentrum al dat ons land niet voorbereid is om natuurbranden op te vangen. Intussen is de brand wel deels onder controle. Koning Filip bezoekt vandaag het getroffen gebied in de Hoge Venen. Eerst ging hij langs bij het provinciaal crisiscentrum in Vothem in de buurt van Luik, waar de coördinatie gebeurt van de verschillende operaties op het terrein. Hij sprak er van een natuurlijk en menselijk drama, zeker voor wie zijn huis heeft moeten verlaten, en bedankte iedereen voor het werk van de afgelopen dagen.
3: Ik wil u bedanken voor het werk dat u doet sinds het begin van het incendie. Het is natuurlijk un drame écologique et aussi humain pour beaucoup de gens qui ont dû évacuer leur domicile.
2: Straks gaat de koning nog naar het coördinatiecentrum vlakbij de brand om een beeld te krijgen van de omvang van de schade. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt intussen al 4 dagen, maar zou nu toch deels onder controle zijn. Dat laten de diensten van de gouverneur weten. In het noordoosten van het gebied breidt de brand zich wel nog verder uit. Amorie de Mulder geeft een overzicht vanuit het commandocentrum van de brandweer in Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen.
4: Alle hens aan dek opnieuw in het brandweercommandocentrum. De regen die er vanmorgen gevallen is, helpt, maar is allesbehalve voldoende. Het veen blijft smeulen en dat kan leiden tot nieuwe heropflakkeringen. De brandweer blijft dus met man en macht blussen.
5: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water.
4: De gebieden waar de brandweer bij geraakt zijn ingedamd, maar het noordoosten is niet bereikbaar. En daar breidt het vuur zich dus nog uit, zegt de crisiswoordvoerder.
6: Le feu il est maintenu là où on a des hommes, mais on n'a pas des hommes partout. Il y a une ligne au nord-est qui reste problématique. Donc effectivement, on peut pas dire que le feu est maintenu.
4: Daar moet dus vanuit de lucht geblust worden. De Nederlandse blushelikopter is al gearriveerd.
7: Vandaag komen we met 1 Chinook, dus 1 helikopter. Met 2 wieken komen we water laten vallen uit de lucht.
4: Ook vanuit Duitsland en Noorwegen komt er nog hulp. Vraag is nu of die blushelikopters echt het verschil kunnen gaan maken.
2: En brandweerlieden uit heel het land helpen mee om het vuur te bestrijden, ook de Vlaamse brandweer. Ze spelen een cruciale rol bij het beschermen van die oostelijke flank van de brand die dreigt uit te breiden naar een groot gebied dichtbij de grens met Duitsland. Dat vertelt Niels Bouwens, coördinator van het Vlaams Samenwerkingsverband van de Brandweer.
8: Die oostflank blijft er altijd, het zorgenkindje zeg maar, om dat te kunnen bewaken, om dat te houden. Ja, als het daarover gaat, dan gaat het echt richting het oosten, richting de Duitse grens. En dan spreek je over een enorm gebied. Hè. Dus het is echt wel cruciaal dat we die lijn daar proberen te houden. Hè. We zijn ook een stukje afhankelijk van het weer. Als dat draait in negatieve zin, dan kan het nog altijd overslaan. Hè. Dus dat zijn nog altijd een stukje de focus van de operaties.
2: Het Belgische Klimaatrisicocentrum waarschuwde 1,5 jaar geleden al dat ons land niet klaar is om natuurbranden te bestrijden. Het voorspelde toen dat de komende jaren het aantal natuurbranden zou stijgen. Uitleg door Benedikt Koesement.
9: Het rapport heeft toen wel degelijk iets in gang gezet, met investeringen in middelen en wetenschappelijk onderzoek. Maar de achterstand in ons land was te groot, zegt Steven Vermeulen van het Klimaatrisicocentrum.
10: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdienst, zoals de brandweer, onder grote druk.
9: En de branden zoals vandaag zullen we dus nog zien in de toekomst.
10: Uit de praktijk blijkt jammer genoeg dat een ramp vaak dingen in beweging zet. Het zou zo niet moeten zijn, want wetenschappers hebben al jaren gewaarschuwd dat die problemen zich gaan voordoen. En wetenschappers zouden misschien beter op hun woord geloofd worden.
9: Steven Vermeulen van het Klimaatrisicocentrum hoopt dat dit een wake-up call is.
2: In de Russische regio Belgorod zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïnse aanval. Dat zegt de gouverneur van de grensregio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïnse droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook weer verschillende Oekraïnse steden en ook haveninfrastructuur in en rond Odessa. In de stad Sumy in het noorden kwamen 2 mensen om en ook in Kherson in het zuiden werden 2 mensen gedood. Daar viel een Russische drone een minibus aan. De Taiwanese regering wil volgend jaar een recordbedrag uitgeven aan defensie. Voor het eerst overschrijdt dat budget 30 miljard euro of meer dan 3% van het binnenlands product. De Taiwanese president noemt het een investering in vrede. De afgelopen jaren laat China steeds duidelijker merken dat het Taiwan als een deel van zijn grondgebied beschouwt. Volgens Amerikaanse defensie-experts zou het Chinese leger volgend jaar in staat zijn om het eiland in te nemen. Het weer wordt bewolkt. Deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui bij zo'n 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we nog 22 graden. We begonnen met het bezoek van koning Filip aan Vothem, waar hij het crisiscentrum bezocht dat de acties in de Hogevenen coördineert. Straks gaat hij ook nog op het terrein langs. Een laatste stand van zaken, dat vind je ook op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Nieuws met Iris van Impen. Op dit moment bezoekt koning Filip de vrijwilligers en de hulpverleners in het dorpje Soerbrood aan de rand van het natuurgebied van de Hoge Venen. Zometeen gaat hij ook zelf kijken naar een deel van het afgebrande terrein. Het dorp werd zaterdag voor een stuk ontruimd, maar er zijn nog wel vrijwilligers actief die er sinds het begin de brandweer bijstaan en het verkeer omleiden. De temperatuur is er intussen ook gezakt tot 15 graden en dat maakt deze vrijwilliger hoopvol.
2: Ben, on voit qu'on va vers le bon, mais on n'a pas encore gagné. Hein? Et on verra bien ce que ça va donner, mais le moral, je crois qu'il y a une énorme solidarité ici dans la région. C'est vraiment impressionnant.
1: Intussen worden ook vanuit de lucht heel wat middelen ingezet om het vuur te helpen bestrijden. Zo komen twee Duitse blushelikopters helpen. En tegen vanavond komen er nog twee Noorse helikopters bij. Ook een van de twee Nederlandse Chinook-helikopters blijft beschikbaar. Zo'n Chinook kan 7000 liter water vervoeren. Twee Zweedse vliegtuigen waren al aanwezig in de regio. Ze blijven ook vandaag actief, net als twee helikopters van de federale politie. Oppositiepartij Anders wil het federaal parlement vervroegd laten samenkomen naar aanleiding van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het parlement is met vakantie, maar de liberalen van Anders willen de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, dringend ondervragen over de natuurramp om lessen te trekken voor de toekomst. Want dit zal nog gebeuren, zegt Kamerlid Arthur Orlien.
3: Maar vooral als dat dan gebeurt, moeten we zien dat we daarvoor klaar zijn en dat we dat op een efficiënte manier en een gecoördineerde manier kunnen aanpakken. En dat denk ik dat je dan zo snel mogelijk moet bespreken in het parlement en niet pas maanden na de feiten, want het is juist tijdens zo'n crisismoment dat je van elkaar kan leren en dat je echt de kritische pijnpunten ook kan blootleggen.
1: Een anderhalf jaar geleden waarschuwde het Belgische Klimaatrisicocentrum al dat ons land niet voorbereid is om natuurbranden op te vangen. Het voorspelde dat de komende jaren het aantal daarvan nog zou stijgen. Na dat rapport zijn er meer investeringen gekomen in middelen om branden te bestrijden, maar de achterstand was heel groot, zegt Steven Vermeulen van het Klimaatrisicocentrum.
4: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, onder grote druk.
1: Het is bewolkt vanmiddag met ook nog opklaringen met hier en daar ook nog kans op een bui. We halen tot 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien en ook woensdag nog wisselvallig en dan nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara... met Mark Janssens.
5: Een fijne maandagnamiddag, welkom. In het verleden werden artiesten en componisten willens-nillens meegesleurd in machtsspelletjes, in politieke intriges en vaak ook maatschappelijke verschuivingen. De Engelsman William Byrd was een devote Rooms-Katholieke man in een land dat geleid werd door een vorstin die de vijandige en de concurrerende Anglicaanse kerk leidde. En die spanning was soms om te snijden met spionage erbij, met verraad. En in die slangenkuil zat William Byrd, trouw aan zijn katholieke roots, maar ook trouw aan het gezag van de troon. Het was een evenwichtsoefening voor hem en voor anderen die soms leidde tot een bluts en een buil. Kit Armstrong speelt The Second Ground van William Byrd.

William Byrd, The Second Ground met Kit Armstrong aan de piano. Byrd die het niet evident had als mens, als muzikus, in een omgeving die toch een beetje vijandig was. Bij de troonsbestijging van James I kwam er een beetje een dooi voor de katholieken in het Verenigd Koninkrijk. En dat maakte ook dat Byrd uit zijn hok kwam, bij wijze van spreken. En een aantal publicaties aan het publiek kon voorstellen. Daar zaten missen in, daar zat een gradualia in ook, een poging van William Byrd om liturgisch repertoire te bundelen, een soort zangboek met repertoire voor de liturgie van elke zondag, maar ook alle feestdagen. Dus dat kon hij wel uitgeven, eens James I

Ik hoor zo'n Flow My Tears van John Dowland uit een bundel die in 1600 verscheen. En deze lamentatie was bekend uit die bundel Flow My Tears. Letterlijk de tranen vloeien, want alles is verloren. Zo gaat de tekst. Het is allemaal duisternis. Zelfs zij die in de hel zijn hebben het beter dan ik, want ik ben alles kwijt, alles verloren. Stine Antico, de zangers uit Groot-Brittannië, zondag zingen ze in Antwerpen. Op het festival Laus Polifonie in de Sint-Jacobskerk. Daar brengen we muziek van Carlo Gesualdo. En nu vrijdag, stip het aan, vergeet het niet, zitten we met Clara live in Antwerpen op Laus Polifonie vanaf 18:00 voor de openingsavond van het festival.

de twee muzicerende broers uit Frankrijk, de Capucins, Renaud Capucin, de violist en Gauthier op cello, in deze gavotte van Johann Sebastian Bach uit zijn derde Engelse suite en arrangement van Frédéric Neumann. In oktober, ja, beginnen al vooruit te kijken, hè, want het is midden augustus. In oktober komt pianiste Beatrice Rana naar ons land om twee soloconcerten te spelen. Hier is ze, Beatrice Rana, in dat mooie pianoconcerto van Robert Schumann, dat eigenlijk een symbool was van de liefde tussen Clara en Robert. Het begon ooit als een delenfantasie en hij was eigenlijk niet van plan om daar verder iets mee te doen, Robert Schumann. Maar dan begon hij toch te twijfelen, want zij, Clara, toen ze nog niet getrouwd hadden, had tegen hem gezegd, doe er iets meer mee. En hij wist niet goed wat het zou worden. Hij zei, Schumann, ik kan zomaar geen concerto schrijven voor een virtuose pianist. Zo zit ik niet in elkaar, dat ga ik ook niet doen. Dus het zal iets zijn tussen een symfonie, een concerto en een grote sonate, als dat goed is. Dat was goed voor Clara. Hij zou er inderdaad aan de fantasie die hij al had twee andere delen bij componeren. Ja, en elke uitvoering die Clara zou spelen van dat concerto van haar man Robert was eigenlijk een publieke demonstratie van hun diepe en warme liefde. Het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nezet-Séguin in dat pianoconcerto van Robert Schumann met dus pianiste Beatrice Rana.

Beatrice Rana aan de piano in het concerto van Robert Schumann samen met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Clara Schumann was opgetogen dat Robert een concerto had gecomponeerd. Ik heb eindelijk een groot bravoure-stuk van hem gekregen, schreef ze. Hoewel, ja, dat was eigenlijk niet zijn bedoeling, maar ze bedoelde eerder ja, de combinatie piano en orkest, omdat hij daar toch een beetje huiverachtig tegenover stond, om een heel concerto te componeren. En natuurlijk, voor Clara was dat een concerto dat toch wel een groot mate verschilde van de concerto's die ze tijdens concerten zelf speelde, want ze was natuurlijk een heel goede pianiste. Als we denken aan de concerto's van Thalberg of van Harry Herz, dat zijn wel niet heel virtuoze concerto's waarbij de virtuositeit er bovenuit steekt, terwijl Schumann het heel belangrijk vindt om piano en orkest samen te brengen. Sommigen vonden het toen zelfs een beetje een talmend concerto, net omdat het ja, niet zo gigantisch spectaculair was voor de solist. En iemand merkte ook op in een krantenartikel dat het een concerto was waar de dirigent van het orkest heel belangrijk was, want er moest heel veel samengehouden worden. En dat was een van de eerste keren dat men bij zo'n virtuoos concerto, tussen aanleidingstekens virtuoos, ook opmerkte dat de dirigent belangrijk was. Meestal ging het om de pianist en dan in de tweede instantie het orkest. Oh ja, en dan was er ook nog een dirigent, maar die vergat men meestal hier niet, want anders zou het echt in het honderd lopen, schreef iemand. Schumann en het orkest, Schumann en de piano, maar er is ook Schumann en zijn passie voor de menselijke stem. Matthias Görne.

0: Meine Rose, een lied van Robert Schumann met Matthias Görder, de bariton, en Markus Hinterhäuser aan de piano. Een paar weken geleden verscheen de nieuwste opname van Matthias Görder met opnieuw liederen van Schumann, onder andere Liederkreis, vorig jaar opgenomen in Berlijn met dezelfde pianist Markus Hinterhäuser. Zwielicht is de titel van die uitgave.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.
0: Het is net voorbij 3 uur op deze maandagnamiddag. Misschien komt u er nu bij. Van harte welkom. We hebben nog heel mooie muziek, onder andere van Louis Couperin. Want het is ook de zomer van Louis Couperin. De Fransman die 400 jaar geleden geboren werd. Klavecinist Blandine Verlet speelde ooit alle klaviermuziek van die andere Couperin, meer bekende Couperin, François. Maar ze vergat ook Louis niet. Blandine Verlet op klavecimbal in 3 sarabandes van Louis Couperin.

jaar 2000 verscheen deze opname van de drie sarabandes van Louis Couperin, gespeeld door Blandine Verlet op clavecimbal. Louis Couperin zal altijd in de geschiedenis, of je het nu wil of niet, overschaduwd zijn door zijn neef, François Couperin. Oom Louis, die eigenlijk al jong stierf op zijn 35e, en dat was nog voor François geboren werd. En hij schreef ook niet veel voor zijn begin twintiger jaren, Louis Couperin. En dat betekent dus dat als we muziek van hem laten horen, komt hij uit een periode van 10 jaar, want hij heeft niet langer dan die 10 jaar gecomponeerd. Morgen meer Louis Couperin met mezzosopraan Lucile Richardot. Heel bijzonder. En dan Mozart, die naar Wenen verhuisd is, zich daar verdiept in de muziek van Bach, Haydn ook ontmoet en begint aan een reeks strijkkwartetten die hij zal opdragen aan Joseph Haydn. Dat worden er 6 in totaal. Dit is het eerste van die Haydn-kwartetten van Mozart met het Hagen-kwartet.

0: De moderniteit van Mozart in zijn strijkkwartet, dat heeft het Hagen-kwartet altijd onderstreept en terecht. Hier speelde Hagen het 14e strijkkwartet van Mozart. Hij was net in Wenen aangekomen. Er begon een nieuw leven voor hem in Wenen. Als componist, ook aan de vleugel, daar was hij natuurlijk heel gevraagd. Maar hij was ook bezig met een opera, die Entführung aus dem Serail. Het was een beetje angstig voor Mozart, zou hij wel succes hebben? Natuurlijk wel. En zijn reputatie als componist groeide alleen nog maar. En hij begon zich te interesseren, diep te interesseren, voor de muziek van Bach en Händel. Dat had te maken met zijn vriend Gottfried van Swieten, die een aantal manuscripten van barokmeesters had. En daar verdiepte Mozart zich in. En dat inspireerde hem. Die studie, die interesse, die ging eigenlijk in zijn eigen muziektaal een beetje binnensluipen. Dat horen we in veel van zijn muziek, onder andere in een aantal passages van De Toverfluit.
1: De zomer van Clara.

Roemeense volksdansen van Béla Bartók, gespeeld door pianist Zoltán Kocsis. En dan Ernst von Donani of Ernő Donani. Zijn symfonische minuten een bijzonder werk. Het zijn eigenlijk 5 korte stukken. Een van de meest populaire werken van Ernst von Donani. Begonnen als Ruralia Hungarica. Maar hij vond dat er muziek bij moest. Hij wou die muziek omzetten in echt theatermuziek. En dus had hij meer muziek nodig. En de symfonische minuten waren een soort supplement voor die Ruralia Hungarica. Hier zijn de symfonische minuten van Ernst von Donani. 15 minuten in totaal. BBC Philharmonic Orchestra en Matthias Bamert.

Muziek van Ernst von Donani, zijn symfonische minuten met BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Matthias Bamert, een van de kleinzonen van Ernst von Donani. Christoph von Donani was natuurlijk een belangrijke dirigent, lange tijd ook muziekdirecteur van het Cleveland Orchestra. Het is bijna 4:00, we gaan luisteren naar het nieuws.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Nieuws met Iris van Impe. Brandweerploegen uit het hele land zijn op de Hoge Venen nog altijd bezig met blussen. Al meer dan 3000 hectare of 30 vierkante kilometer natuur is er in vlammen opgegaan. In het noordoosten van het gebied verloopt het blussen nog altijd moeizaam. Maar naar de Duitse grens toe is de situatie intussen wel onder controle, zegt brandweercommandant Wim Petit van brandweerzone Limburg-Oost.
2: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen, maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
1: In Oostende maken wetenschappers en vissers zich klaar om het visbestand in de Noordzee te tellen. Op basis daarvan bepalen ze dan de visquota, hoeveel vis er per soort gevangen mag worden. De voorbije jaren gingen wetenschappers alleen de zee op in het onderzoeksschip Belgica, maar nu gaan ze voor de eerste keer mee met de vissers zelf, omdat de gegevens niet altijd overeenkwamen met de praktijk. En dat merkte ook visser Joachim Henaert.
3: Dat is heel frustrerend, want soms lig je op gebieden te vissen dat er honderden kilo's vis zit, vooral tong dan. En dan krijg je maar een quota, bijvoorbeeld 6000 kilo in een kwartaal of zo. En dat is heel frustrerend voor ons, dat we dit dan niet mogen meer vangen, ja.
1: In Rusland is oppositiepoliticus Lev Schlossberg veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in discrediet gebracht door tijdens een debat op te roepen tot een staakt het vuren in de oorlog tegen Oekraïne. De oppositiepoliticus had ook een cover van de Britse krant Daily Mirror op sociale media gedeeld, waarop president Poetin in verband werd gebracht met bloedvergieten in Oekraïne. Schlossberg is vicevoorzitter van oppositiepartij Ja Bloko. Die partij werd vorige week nog door een rechter van het kiesbiljet gehaald voor de parlementsverkiezingen volgende maand in Rusland. En wielrenner Arno de Lee koerst vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor-team. De Lee verlaat dus Lotto Intermarché, de ploeg waar hij 4 jaar geleden prof werd. De Lee werd bij Lotto onder andere Belgisch kampioen. Vorige maand moest hij wel nog opgeven in de Ronde van Frankrijk. Bij Tudor rijdt onder meer ook ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe. Vanmiddag nog een paar opklaringen, maar ook veel wolken. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot 25 graden. Morgen is het grijs met perioden van regen en buien. En ook woensdag nog wisselvallig. En dan halen we nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

hoop dat u geniet van deze maandagnamiddag. Wij doen dat ook samen met u, met toch wel een van de grote zangeressen van haar generatie, Anne-Sophie van Otter, hier met The English Concert en Trevor Pinnock in een aria uit de opera Paridet Elena van Christoph Willibald von Gluck. De laatste van zijn Italiaanse hervormingsopera's naar Orfeo et Euridice en Alceste. Eenvoud, waarheid, natuurlijkheid waren voor Gluck belangrijk in het verhaal dat op muziek gezet werd en hoe dat verhaal op muziek gezet werd. Het moest in plaats van zich af te spelen ofwel in het bovennatuurlijke of in een wereld van alleen maar rijken. Nee, het moest heel menselijk zijn. Mensen moesten zich er kunnen in herkennen. Paride et Elena. Heel heldere taal. Eerste taal, eerste tekst, dan de muziek. Ja, in de barok kon je als componist best niet te veel een huismus zijn, want dan kwam je niet aan de bak. Wie niet reisde, werd vergeten. En zo komt de Italiaan Giuseppe Sammartini terecht in het muzikale gezelschap van The Prince of Wales. Hoboïst Benoît Laurent speelt dit concerto van Sammartini.

Giuseppe Sammartini, het begindeel van dit concerto van hem voor hobo, strijkers en basso continuo met hoboïst Benoît Laurent en het ensemble Les Moufarty onder leiding van Peter van Heijgen. En hoera voor Les Moufarty, want dit jaar bestaat het ensemble 30 jaar en op zondag 20 september gaan ze die verjaardag vieren met een feestelijke dag. Die Giuseppe Sammartini moet wat geweest zijn in zijn tijd als hoboïst, want bijvoorbeeld fluitist Johann Joachim Quans, die een bezoek bracht aan Sammartini in Milaan, die zei van, wat een fantastische, fantastische muzikant. En hij zette hem ja, op het niveau, op de hoogte van de grote violisten van dat moment. Van iemand bijvoorbeeld als Antonio Vivaldi. Vandaag heb je pianisten die ineens uitpakken met een integrale opname van de pianosonates van Beethoven. Dat gebeurt. Anderen pakken of pakten dat in het verleden anders aan, namelijk stap voor stap, sonate na sonate. En dat was soms een arbeid van jaren, van tientallen jaren soms. Zo iemand was en is de ondertussen al 85-jarige Stephen Kovacevic. Hier speelt hij dat mooie adagio uit de 16e sonate van Beethoven. Gracieus, zoals de componist het zelf vroeg.

Pianist Stephen Kovacevic speelde het Adagio Grazioso uit de 16e, is het pianosonate van Ludwig van Beethoven. Ja, in een moeilijke periode gecomponeerd voor Beethoven. Dan zitten we in Wenen, in Harlekenstad. Eigenlijk een voorstad van Wenen waarin Beethoven dan naartoe gaat en wat later bekend staat als het Harlekenstad Testament schrijft. Hij laat zijn hart spreken, als ik het zo mag zeggen. Hij schrijft een brief die hij nooit zal versturen, maar is wel gericht aan zijn jongere broers, aan Karel en aan Johan Beethoven. En daarin uit hij in de eerste plaats zijn frustratie over het feit dat hij alsmaar meer het gehoor verliest en dat dat verschrikkelijk is voor hem als componist, uitvoerder, pianist, als muzikant, tout court. En dat hij zegt, als ik het niet voor de muziek was, dan was ik mijn leven eigenlijk beu. Het is een kreet, bijna een wanhoopskreet van Beethoven, dat Heiligenstadt Testament. Bijzondere periode in zijn leven. En toch schrijft hij nog, dat weten we, van die geweldige muziek. Zoals die 16e pianosonate. Ik heb meer Beethoven voor u, maar niet hier, maar wel in de vorm van een dubbel cd. Met de pianist die we net hoorden, Stephen Kovacevic. Het zijn twee cd's en de grote sonates van Beethoven. Pathetiek, Mondscheinsonate, de Pastorale Appassionata, Les Adieux, Hammerklavier. De grote sonates van Beethoven door één van de grote Beethoven-pianisten van de afgelopen decennia, Stephen Kovacevic. Dus als u interesse heeft in die dubbel cd Beethoven met Kovacevic, dan mag u zeker een bericht sturen waar u aan het luisteren bent. Via 14 Max gaat u een bericht sturen en dan lees ik dat hier meteen en iemand van u krijgt die dan in de bus. Dat is beloofd. Johannes Brahms dan, zijn tweede serenade voor orkest. Dan moet ik zeggen dat het orkest wel heel bijzonder is. Geen violen, alleen lagere strijkers. En iemand, niet zozeer Brahms zelf op dat moment, maar iemand anders, namelijk Clara Schumann, was heel blij met dat werk. Publiek iets minder. Brahms had er zelf ook wat problemen mee. En dus 15 jaar na de eerste uitvoering van die serenade komt er een nieuwe uitvoering met aanpassingen van Brahms zelf. Johannes Brahms, zijn tweede serenade, London Symphony Orchestra en de dirigent is Bernard Haitink.

Johannes Brahms, zijn tweede serenade met London Symphony Orchestra, geleid door Bernard Haitink. We weten van Brahms dat hij wat schrik had om als symfonicus te beginnen. Ja, Beethoven, wat moest je nog doen na die negende van Beethoven? Dus begon hij voorzichtig, Brahms, met variaties op een thema van Haydn. En dan die twee serenades, waarbij hij toch al een beetje kon nadenken en laten horen wat hij begrepen had van ja, de symfonie, van een structuur van een orkest op te bouwen. Het was geen evidentie, dus na deze serenade kwam er nog meer. En dan bleek Johannes Brahms, zoals in de andere genres van de klassieke muziek, ook een geweldige symfonicus te zijn. Na 5 uur hier op Clara Django met Robbe van Dijk. En als u Roland Hendricks wil horen in het klarinetconcerto van Mozart, dan is Clara Continuo uw bestemming. Het Orfeo Blazers Ensemble speelt nog deze muziek van Jozef Misniewicz. Het is een minuet van hem. Heel mooie avond.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Dit jaar zijn er al dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de brand in de Hoge Venen erbij die nu woedt. De oppositie heeft kritiek op de aanpak van die natuurrampen en roept de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vroeger samen. En in Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit tellingen van onderzoekers van de Universiteit Gent. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel 2025. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend. De telling liep maar tot vorige week. De toename van het aantal natuurbranden is duidelijk een gevolg van de klimaatverandering, met zijn afwisseling van zeer vochtige en zeer droge periodes, zegt professor Jan Bates.
1: En natuurlijk bij lange droge periodes, afgewisseld met heel natte periodes, hoor natuurbranden sowieso. Want in die heel natte periodes heb je net de mogelijkheid om veel vegetatie op te bouwen. En als je daarna dan een heel droge periode hebt, heb je ook heel veel vegetatie daar beschikbaar om op te branden.
0: En in de Hoge Venen wordt intussen nog altijd met man en macht geprobeerd om het vuur te doven. Meer dan 30 vierkante kilometer natuur zijn er intussen vernield. Maar in Soerbrood, het dorpje waar zaterdag 500 mensen hun woning moesten verlaten, was er vandaag wat positief nieuws. Koning Filip kwam er langs en de bluswerken verlopen er gunstig. Wim Schepens brengt verslag uit van ter plaatse.
2: Hoog bezoek vanmiddag in Soerbrood. Koning Filip komt er de hulpverleners een hart onder de riem steken.
3: Excellente collaboration.
2: Maar tijdens het bezoek wordt hier even verderop nog altijd geblust. Een helikopter komt hier vlakbij in het meer van Robertville een nieuwe lading water opscheppen. Drie zijn er vandaag actief, waaronder één uit Nederland. Maar er zijn er meer op komst, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin.
4: Er zijn twee helikopters die vanuit Duitsland komen en twee vanuit Noorwegen.
2: Wim Petit van de brandweerzone Oost-Limburg coördineert hier de strijd tegen het vuur op de grond. En die levert vandaag resultaat op.
5: Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen. Maar het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
2: Deze vrijwilliger, die hier al dagen in de weer is, haalt moed uit de gang van zaken.
6: On voit qu'on va vers le bon, mais on n'a pas encore gagné.
0: Intussen is beslist om het in het federaal parlement de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen te laten komen over de grote natuurramp. Een datum ligt nog niet vast. Het waren oppositiepartijen PvdA en anders die daarom hadden gevraagd. Een overzicht door Benedikt Koesement.
7: De parlementsleden hebben vakantie, maar PvdA wil toch nu al van de regering horen of ze deze crisis goed aanpakt. Ook de liberalen van Anders vinden dat we snel lessen moeten trekken voor de toekomst. Kamerlid Arthur Orlians.
8: Hoe werkt die coördinatie en wat zou er in de toekomst beter kunnen? Natuurlijk moet je zo'n rampen altijd proberen te voorkomen, maar als die dan plaatsvinden, ja, hoe pak je dat dan op een efficiënte manier aan? We lezen vandaag in de krant dat ons land daar totaal niet voor voorzien is en dat totaal niet kan bestrijden. En dat willen wij natuurlijk bespreken in het parlement en liefst zo snel mogelijk.
7: Volgens Groen slaagt de overheid er niet in om de bevolking te beschermen. Voorzitter Ayman Horsch.
9: Een overheid zou altijd garant moeten staan voor de veiligheid van haar burgers. Er gaat vandaag enorm veel geld naar defensie. Wel, het is misschien interessant om een deel van dat budget te gebruiken voor klimaatdefensie. Voor ons beschermen tegen dit soort branden en ervoor zorgen dat kostbare natuurgebied, waar we allemaal herinneringen hebben, niet in as opgaan omdat er een hittegolf is.
7: Er moet voor Groen systematische aandacht zijn voor klimaatrisico's.
0: In het voetbalstadion van Genk wordt afscheid genomen van Michiel van de Weert. De jongen van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk supporter. Deze mensen wilden graag mee afscheid nemen van hem.
10: Hij was een hele lieve jongen, ook steun voor de ouders en een echte Genkie. En daarmee willen we toch heel graag bij zijn voor zijn wens werkelijkheid te maken.
11: Ik kende Michiel ook een beetje omdat ik heel goed bevriend ben met Amber. En vond het belangrijk om er voor Amber te zijn en ook voor de ouders. En voor alle familie en vrienden van Michiel eigenlijk gewoon voor wat steun vooral.
0: In Rusland is oppositiepoliticus Lev Schlossberg veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in discrediet gebracht. De politicus is vicevoorzitter van de enige partij in Rusland die tegen de oorlog in Oekraïne is. Maar hij is niet de eerste oppositiepoliticus die wordt veroordeeld.
12: Nee, enkele weken geleden werd ook al een andere vicevoorzitter van diezelfde oppositiepartij, Jabloko, veroordeeld tot 7 jaar cel. En de partij zelf werd vorige week door het Hoge Rechtshof geschrapt van het kiesbiljet voor de parlementsverkiezingen van volgende maand. De rechter gaf Schlossberg vanmiddag 11 jaar cel omdat hij de cover van het Britse tabloid Daily Mirror op sociale media had gedeeld. Een cover waarop president Poetin in verband werd gebracht met bloedvergieten in Oekraïne. En de politicus had ook tijdens een debat gepleit voor een staakt het vuren in Oekraïne. Maar het is duidelijk dat er in Rusland absoluut geen ruimte is voor een afwijkend standpunt over de oorlog. Want volgens president Poetin zal Rusland die oorlog winnen.
0: Dankjewel, Marijn. Vanavond droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het noordwesten, minima tot 18 graden. Morgen wordt grijs met perioden van regen en buien, temperaturen dan tot 24 graden. En ook woensdag nog vaak regen. De rest van de week blijft het wisselvallig met wolken, regen en ook opklaringen. Vooraan, ons land kreeg dit jaar al af te rekenen met dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de grote brand in de Hoge Venen erbij. Ook wetenschappers waarschuwen voor de volgende jaren. Meer op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, welkom hier bij Django. We beginnen met muziek van de jongste EP van Comprooro. Die kwam uit in januari, maar deze single lijkt toch vooral gemaakt voor augustus. Dit is Zola Maman.

Het Gentse collectief Comprohoro, hier samen met Bouton Calanda, een beetje afrobeat om de avond te beginnen. Dit nummer is ietsje subtieler, maar het zwemt net zo goed in die gezellige euforie. Dit is Gine Mogo Tiki.

Percussionist en zanger Neba Solo en de snaren die u hoorde waren onder andere die van Benego Diakité. Dit is bijzonder. Shabaka Hutchins blaast alles op gang en dan is er de stem van Eska en dan nog meer stemmen en harp en strijkers. Heerlijke earcandy. Het nummer heet Living.

Chabaka Hutchins met Living. Jean-Benoît Dunkel, dat is de helft van het Franse elektronische duo Air, maar hij heeft ook klassiek geschreven, zoals deze Prélude Marin voor strijkquintet.

hypnotiserend stukje van componist Gabriel Field hier met Fiona Alaimo aan de piano. Het is nog augustus, maar het is wel al wat afgekoeld, dus het lijkt alsof de nazomer al even komt piepen, dus deze lijkt me wel gepast. Soleil de septembre.

Jean-Baptiste Henry op accordeon samen met Lacqueron onder leiding van François-Joubert Caillin. Gitaristen hebben vaak een zwak voor country. Dat is natuurlijk het tokkelgenre bij uitstek. Maar gitarist Wolfgang Mutschpiel zoekt nog een beetje verder. Hij combineert cowboy energy met Schubert-harmonieën. Dit is Quacho Schubert.

De etherische stem van Adinda Hertmans met daaronder vaste grond van pianist Diederik Wissels. Dat was Rivers Wide, Mountains High. Het volgende stuk van Sergei Rachmaninoff klinkt als een bewolkte dag. Best wel donker, maar af en toe sijpelt er toch een straaltje licht door het wolkendek. Pianist Vladimir Horowitz gaat voor Weergod spelen.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Dit jaar zijn er al dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de brand in de Hoge Venen die nu woedt. De oppositie heeft kritiek op de aanpak van die natuurramp en roept de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vroeger samen. En in Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit tellingen van onderzoekers van de Universiteit Gent. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel 2025. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend. De telling liep maar tot vorige week. Door de klimaatverandering zullen we allicht nog meer te maken krijgen met natuurbranden. Ons land moet zich daarop voorbereiden, zegt professor Jan Bates.
1: Ons kleine landje heeft natuurlijk het voordeel dat het naar andere landen kan gaan kijken met veel meer ervaring. Ik denk aan de Mediterraanse landen die echt die ervaring met natuurbranden hebben. Maar ook Nederland, we hebben toch in de afgelopen jaren fors begint te investeren in preventie, in kennisopbouw, in het inschatten van een brandgevaar. Dus we moeten zeker niet vanaf nul beginnen.
0: In de Hoge Venen wordt intussen nog altijd met man en macht geprobeerd om het vuur te doven. Meer dan 30 vierkante kilometer natuur zijn er intussen vernield. En de beelden van het zwart geblakerde gebied aan de Signal de Boutrange vind je ook op onze site. Toch was er in Soerbrot, het dorpje waar zaterdag 500 mensen in hun woning moesten verlaten, wat positief nieuws. Koning Filip kwam er langs en de bluswerken verlopen er gunstig. Wim Schepens brengt verslag uit van ter plaatse.
2: Hoog bezoek vanmiddag in Soerbrot. Koning Filip komt er de hulpverleners een hart onder de riem steken.
3: Een excellente collaboration in Soerbrot.
2: Maar tijdens het bezoek wordt hier even verderop nog altijd geblust. Een helikopter komt hier vlakbij in het meer van Robertville een nieuwe lading water opscheppen. 3 zijn er vandaag actief, waaronder 1 uit Nederland. Maar er zijn er meer op komst, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin.
4: Er zijn 2 helikopters die vanuit Duitsland komen en 2 vanuit Noorwegen.
2: Wim Petit van de brandweerzone Oost-Limburg coördineert hier de strijd tegen het vuur op de grond. En die levert vandaag resultaat op.
5: Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen. Maar het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
2: Deze vrijwilliger, die hier al dagen in de weer is, haalt moed uit de gang van zaken.
6: On voit qu'on va vers le bon, mais on n'a pas encore gagné.
0: Intussen is beslist om het in het federaal parlement de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen te laten komen over de grote natuurramp. Een datum ligt nog niet vast. Het waren oppositiepartijen PVDA en anders die daarom hadden gevraagd. Een overzicht door Benedikt Koesement.
7: De parlementsleden hebben vakantie, maar PVDA wil toch nu al van de regering horen of ze deze crisis goed aanpakt. Ook de liberalen van Anders vinden dat we snel lessen moeten trekken voor de toekomst. Kamerlid Arthur Orleans.
8: Hoe werkt die coördinatie en wat zou er in de toekomst beter kunnen? Natuurlijk moet je zo'n rampen altijd proberen te voorkomen, maar als die dan plaatsvinden, ja, hoe pak je dat dan op een efficiënte manier aan? We lezen vandaag in de krant dat ons land daar totaal niet voor voorzien is en dat totaal niet kan bestrijden. En dat willen wij natuurlijk bespreken in het parlement en liefst zo snel mogelijk.
7: Volgens Groen slaagt de overheid er niet in om de bevolking te beschermen. Voorzitter Ayman Hirsch.
9: Een overheid zou altijd garant moeten staan voor de veiligheid van haar burgers. Er gaat vandaag enorm veel geld naar defensie. Wel, het is misschien interessant om een deel van dat budget te gebruiken voor klimaatdefensie. Voor ons beschermen tegen dit soort branden en ervoor zorgen dat kostbare natuurgebied, waar we allemaal herinneringen in hebben, niet in as opgaan omdat er een hittegolf is.
7: Er moet voor Groen systematische aandacht zijn voor klimaatrisico's.
0: In het voetbalstadion van Genk hebben 2500 mensen afscheid genomen van Michiel van de Weert. De man van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Vrienden, familie en lotgenoten hielden toespraken en er was ook live muziek. En ook zijn ouders, Wim en Godlieve, namen sereen afscheid.
10: Je leven was een rollercoaster vol emotie. In het begin was het mentaal moeilijk door je anders uitziende uiterlijk. Maar dit hebben we heel snel achter ons gelaten.
11: In onze gedachten blijf je onze Michiel met zijn mooie blauwe ogen. Lieve dappere held, het doet ontzettend pijn jou te moeten loslaten. Love you tot de hemel en terug en tot weerziens. Mama, papa, dikke kus.
0: In Rusland is oppositiepoliticus Lev Schlossberg veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in diskrediet gebracht. De politicus is vicevoorzitter van de enige partij in Rusland die tegen de oorlog in Oekraïne is. En Marijn Trio, hij is ook niet de eerste politicus die van de oppositie die wordt veroordeeld.
12: Nee, enkele weken geleden werd ook al een andere vicevoorzitter van diezelfde oppositiepartij, Jabloko, veroordeeld tot 7 jaar cel. En de partij zelf werd vorige week door het Hooggerechtshof geschrapt van het kiesbiljet voor de parlementsverkiezingen die in Rusland volgende maand plaatsvinden. De rechter gaf Schlossberg vanmiddag 11 jaar cel omdat hij de cover van het Britse tabloid Daily Mirror op sociale media had gedeeld. Op die cover stond president Poetin in verband gebracht met het bloedvergieten in Oekraïne. En Schlossberg had tijdens een debat ook gepleit voor een staakt het vuren in Oekraïne. Maar het is dus duidelijk dat er in Rusland absoluut geen ruimte is voor een afwijkend standpunt over de oorlog. Want volgens Poetin zal Rusland de oorlog winnen.
0: Dank je, Marijn. Vanavond droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het noordwesten, minimaal tot 18 graden. Morgen wordt grijs met perioden van regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Vooraan, ons land kreeg dit jaar al af te rekenen met dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de grote brand in de Hoge Venen erbij. Ook wetenschappers waarschuwen voor de volgende jaren. Meer op vrtnieuws.be.
13: Verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
14: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
13: Django met Robbe van Dijk.
15: Goedenavond. Ik kom uit Tienen, dus ik weet wat zoet is. En deze wals van John Bryan zit wel echt op het verre uiteinde van het spectrum. Komt uit de film Punch Drunk Love.

Een weelderig walsje van John Bryan. Welkom hier bij Django. We gaan luisteren naar Benny Goodman, die zijn klarinet doet fladderen zometeen. Deze heet As Long As I Live.

The Benny Goodman Sextet met Benny's Bugle. Heeft u ooit al eens met God gebeld? Ik niet, want het is altijd bezet, maar de wachtmuziek is wel de moeite. Die is van François Couperin, Les Barricades Mystérieuses.

Martin James Bartlett aan de piano. Nu een aria van George Frideric Handel. Niet zomaar een aria. Het is de zwanenzang van Siroë. Die zit opgesloten in de gevangenis en denkt dat zijn laatste uur geslagen heeft. En hij richt zich tot de sterren. Deggio morire o stelle. Hier gezongen door Eva Zajcik met begeleiding van Le Consort.

Japans slaapliedje, gestreken door Nemanja Radulovic en Double Sens. Dit is dan weer een Ierse traditional, gezongen door een van de grootste tijdloze Ierse artiesten, Sinead O'Connor. Het nummer heet Factory Girl.

Sinead O'Connor en de Chieftains met Factory Girl. Deze trio-sonate van Johann Sebastian Bach schreef hij oorspronkelijk voor orgel solo, maar dit is een deluxe versie, aangevuld met strijkers. We gaan luisteren naar het tweede deeltje, een andante.

Pianist John Baptiste is van heel veel markten thuis. Hij gaat overal de beste ingrediënten zoeken en hij brengt ze samen tot iets wat niemand ooit eerder gehoord heeft. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar zijn geheimrecept voor deze furelize. Kruidig is het in elk geval.

En zo is de cirkel rond. Furelize volgens pianist Jean-Baptiste. Het is bijna tijd voor het nieuws van 7 uur ondertussen na deze muziek van Florian de Schepper. Tot zo.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Als de brand onder controle is, zal de brandweer nog wekenlang moeten nablussen in de Hoge Venen om te voorkomen dat het vuur opnieuw opflakkert. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin gezegd tijdens een bezoek aan het rampgebied. Op dit moment is de brand nog altijd niet onder controle, zei hij.
1: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
0: En mensen die hun woning hebben moeten verlaten in Soerbrood door de brand kunnen terecht in een opvangcentrum in Malmedy. De Vlaamse Mirjam Smets is een van hen. Zij is heel tevreden over de opvang.
2: We hebben alles wat we willen. We hebben psychologische hulp, we hebben medische hulp. Er is een dierenarts aanwezig voor de hond. Je moet het maar vragen en ze helpen u. De steun is enorm. Er is een heel leger van vrijwilligers van het Rode Kruis. We voelen ons echt in de watten gelegd en dat vind ik wel fijn.
0: En naast de grote brand die nu op de Hoge Venen woedt, waren er dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit tellingen van onderzoekers van de Universiteit Gent. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel 2025. De toename van het aantal natuurbranden is duidelijk een gevolg van de klimaatverandering met zijn afwisseling van zeer vochtige en zeer droge periodes, zegt professor Jan Batens.
3: En natuurlijk bij lange droge periodes, afgewisseld met heel natte periodes, hoort natuurbrand. Sowieso, want in die heel natte periodes heb je net de mogelijkheid om veel vegetatie op te bouwen. En als je daarna dan een heel droge periode hebt, heb je ook heel veel vegetatie daar beschikbaar om op te branden.
0: In het stadion van voetbalclub Genk is afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij overleed vorige week na een hartoperatie. Michiel was 28 en leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria en was bekend als influencer en gamer. Vrienden, familie en lotgenoten schetsten zijn bijzondere leven. Op het einde nam zus en lotgenote Amber het woord.
4: Door jezelf te zijn en door je schoonblauwe ogen heb jij zoveel mensen weten in te palmen en te raken. Merci om het moeilijke pad van Progeria samen met mij te bewandelen, want jij was de enige die me 100% begreep. Bij jou voelde ik nooit schaamte. Jij was eigenlijk even raar als ik. Jij blijft mijn grote broer, mijn voorbeeld. We love you, Michiel. We do. We love you, Michiel. We do. We love you, Michiel.
0: Het weer vanavond droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het noordwesten, minimaal tot 18 graden. Morgen wordt grijs met perioden van regen en buien en temperaturen dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Robbe van Dijk.
6: Goedenavond, dit is Django met nu eerst Miles Davis. Die is op avontuur geweest in vele windrichtingen en dit was een avontuur richting het zuiden. Auspes da Cruz.

Miles Davis, samen met het Gil Evans Orchestra. Twee Joes nu, maar zeker geen average Joes. Zanger Joe Cruz en pianist Joe Acosta. Ze stampen het kwik de hoogte in met Una Traición.

twee leuke accentjes aan het einde van Una Traición. Soms liegen we tegen onszelf, omdat dat een lastig momentje vaak net iets makkelijker maakt. En we gaan nu getuige zijn van een mooi stukje zelfbegoocheling. Livia Nestrovski met I'm Through With Love.

pianist Arkady Volodos met een sonate van Franz Schubert. Léo Ferré, Avec le temps, dat is een krachtig chanson dat ook zonder woorden binnenkomt blijkbaar. Dit is een arrangement voor Jazz Trio.

Pianist Giovanni Guidi, drummer João Lobo en bassist Thomas Morgan waren dat. Een melodie kan gewoon saai zijn, maar als de harmonie eronder interessant is, dan verandert dat helemaal. Hier blijft de melodie een paar keer hangen op één noot, maar daaronder gebeurt van alles. En zo komt het toch helemaal goed. Dit is Queste non son più lacrime.

stemmenweb van Grain de la Voix onder leiding van Björn Schmelzer. Ik mis u. Het zijn krachtige woorden als ze op de juiste manier gezegd worden. En dat worden ze hier zeker, al is het enkel muzikaal. Dit zijn Roberto Fonseca en Vincent Segal met Te Extraño.

Te Estraño met pianist Roberto Fonseca en Vincent Segal op cello. Nu een liedje van Herman van Veen in een versie voor Quatre Mains, niet op piano, maar op twee gitaren.

Anders Anders van Herman van Veen, gespeeld door Olga Fransen en Edith Leerkes. Zometeen is er Clara in Concert na het nieuws van 8 en na Bill Frisell met de Pioneers. Tot in de toekomst.

0: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De inwoners van het dorp Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen mogen straks om 9:00 naar huis, dat meldt de gemeente Wem. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden veilig genoeg. De Vlaamse Mirjam Smets woont in Soerbrood. Zij werd zaterdag geëvacueerd voor de natuurbrand en is voorzichtig optimistisch over wat ze gaat aantreffen.
1: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brandveilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter. Ja, je favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
0: Ja, zowat 500 mensen uit Soerbrood moesten hun huis verlaten voor de brand. Een aantal van hen verbleef 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy. Maar de natuurbrand is nog niet onder controle en daarna zal de brandweer nog wekenlang moeten nablussen om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kentijn gezegd tijdens een bezoek aan het rampgebied.
2: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
0: Op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar overleden. Hij werd op de vulkaan de Etna getroffen door de bliksem. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. Man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten. Met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Voormalig bondscoach van de Rode Duivels, Rudy Garcia, vindt dat de medische staf van de nationale ploeg het WK op het spel heeft gezet. Dat zei Garcia in een interview met de krant Le Soir. Volgens hem zijn de teamdokters verkeerd omgegaan met de situaties van Jeremy Doku en Zeno De Bast. De Bast ging met een blessure mee naar het WK met de garantie dat hij klaar zou zijn na de groepsfase, maar dat was niet zo. En sterspeler Jeremy Doku belandde op de spoedafdeling van een ziekenhuis met een luchtweginfectie, volgens Garcia doordat de medische staf nalatig is geweest. We hebben de voetbalbond gevraagd om een reactie, die is er nog niet. Het weer vanavond droger met opklaringen, vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met periodes van regen en buien die van het noordwesten naar het zuidoosten trekken, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Tine de Donder.
4: Een hele goede avond. Vandaag heeft muzieksamensteller Joris Spreckler een concert van Ellie Broekmans klaargezet. Een van onze twintigers van afgelopen seizoen. Ellie is saxofoniste en ze koos het instrument op de instrumentenvoorstelling van de Academie. En dat koos ze vooral omdat het er zo mooi uitzag. Haar vader die was heel blij met die keuze, want het was een jazzinstrument. En die vader was of is vooral actief in het bigband milieu. Ellie stapte daar zelf ook al snel in en ze speelde als kind al in grote orkesten. Een passie die ze vandaag nog altijd koestert bij ensembles, bijvoorbeeld de Nita Big Band. Brussels Jazz Orchestra heeft ze ook al meegespeeld en de VRT Big Band. En Ellie die is ook afgestudeerd als burgerlijk ingenieur, dat is wel straf, en in al die studiejaren is ze blijven muziek spelen. Ze studeerde ook aan het Conservatorium van Brussel, waar ze medestudenten ontmoet heeft die later collega's zouden worden. Daarmee heeft ze de veelbelovende band Mania opgericht. Jarno Hoedemakers aan de piano, Toon Rumme op contrabas en Umberto Odone aan de drums. Ze speelde in juni nog een mooi concert in de Nitahoeve in Heist op den Berg. Maar voor vanavond gaan wij nog eens luisteren naar haar originele twintigersconcert. Dat speelde ze bij ons afgelopen lente.

Ellie Broekmans, de saxofoniste met haar band Mania. Dat zijn pianist Jarno Hoedemakers, contrabassist Toon Rumme en slagwerker Umberto Odoni. U hoorde het, een twintigersconcert. Allemaal eigen nummers waar elk lid van de band wel zijn aandeel in had. Ze spelen op 11 september nog op het Marnie Jazz Festival, dat is in Elsene, en op 24 september in het KMSKA in Antwerpen. Ik heb vanavond nog een concert voor u. Het was eigenlijk een cd-opname, maar dan wel eentje met publiek. Jeff Neve en de Nederlandse trompetist Teus Nobel. Hun samenwerking begon in 2018 toen Neve aan Nobel vroeg om mee te spelen in zijn project Spirit Control. Tijdens de tournee merkten ze dat vooral hun duetten het publiek heel bijzonder raakten. Want na afloop vroegen heel veel mensen hen of ze die muziek ook op plaat hadden staan en of ze dat misschien ergens konden kopen. Dat was nog niet zo, maar daarop besliste ze wel om die duoplaat te maken. Ze kreeg de naam Esho Fungi, een bijzondere titel, komt uit het boeddhisme en het betekent één worden met je omgeving. Wij gaan vanavond luisteren naar het volledige album, 8 nummers, opgenomen bij Pianos Mana. En we beginnen met de titeltrack.

Zo klonk het applaus bij Piano's Manen, waar Jeff Neve en Teus Nobel hun eerste album samen opgenomen hebben. Echo Funi. We zijn deze Clara in Concert vandaag begonnen met een concert van twintiger Ellie Broekmans. Die studeerde in Leuven, waar ze les kreeg van Dre Peremans. Combo gaf hij. En hun muzikale band die groeide al snel uit tot een professionele samenwerking. Onder andere in de Nita Big Band speelden ze samen. Maar ook in projecten zoals het Belgian Jazz Ensemble. Daarmee spelen ze binnenkort een concert met Tutu Pouane. Die gaan we hier dadelijk horen in het Rebirth Collective van Dre Peremans. En daar heeft Ellie Broekmans ook al bij gespeeld als invaller. Het is een hecht zien, al die Belgische jazzmuzikanten bij elkaar. Dit is het Rebirth Collective met Tutu Pouane in Someone's Rocking My Dreamboat.

Tutu Pouane met het Rebirth Collective. En het is met die band dat we vandaag ook gaan afronden. Deze keer hebben ze er de Nederlandse gitarist Jesse van Ruller bij gehaald. Veel dank om te luisteren vandaag. Ik wens u nog een heel mooie avond met Clara. En heel graag tot een volgende keer.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: De natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hogeveen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Er is nu zo'n 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer hoopt dat de brand tegen woensdag onder controle zal zijn. Maar het blijft wel bang afwachten, zegt collega Bram van de Putten in Ovivat.
2: Er is nog één zone waar er toch wel wat vragen zijn. De oostelijke zone. Er is bijvoorbeeld vannacht ook een paar dorpen in de Duitse kant van de Hoge Venen ontruimd. Omdat er even schrik was dat die brand daar zou uitbreiden. Maar tegelijk, en dat is ook de realiteit van een brand in de Hoge Venen, zit dat vuur al diep in de ondergrond. Het is een veengebied, een turflaag, heel brandbare grond. En dus het blijft hier natuurlijk afwachten wat de komende uren en dagen brengen. Want die brand kan heel makkelijk opnieuw opflakkeren als er plots weer wind zou zijn. Of als er toch minder regen zou vallen de komende uren en dagen dan voorspeld.
1: Ja, 500 inwoners van het dorp Zoerbrood aan de rand van de Hoge Venen mochten vanavond naar huis. Zij werden zaterdag geëvacueerd voor die brand. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden op dit moment veilig genoeg. Maar niet iedereen heeft dat gedaan, ook de Vlaamse Mirjam Smets niet. Omdat er in het dorp nog altijd veel rook hangt. Zij verbleef al 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy.
3: Wat we wel meegegeven hebben, is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brandveilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter, je favoriete knuffelen of fotoalbums, dat worden herinneringen als het misgaat.
1: Wat verderop in Hasmegouw in Limburg is de pluk van de conferenceperen begonnen. Door de aanhoudende droogte zou het aantal peren dit jaar lager liggen. Maar de kwaliteit is prima, zegt fruitteler Karel Vaas uit Borglon.
4: We zijn er volle bak ingevlogen. De conferencepluk is gestart. Ze zijn bijzonder lekker. Ze hebben heel veel suiker, want ze hebben heel veel zon gehad. Ze zijn iets kleiner. Maar een kleinere opbrengst is niet noodzakelijk minder opbrengsten. De prijs kan dat compenseren. Dan hebben we ook wel minder kosten. En dan kan dat leiden tot eigenlijk een normaal resultaat.
1: Op Sicilië is een Amerikaanse man omgekomen die op de vulkaan de Etna door de bliksem was getroffen. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. De man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Sport op het WK hockey speelden de Red Lions tegen titelverdediger Duitsland. Die wedstrijd loopt op zijn einde. Jonathan met de penningen, jij volgt het. Hoe doen de Red Lions het?
5: We kijken naar een Duitse voorsprong op een diefje. 1-0 met nog 4 minuten te gaan. De Red Lions waren voortdurend baas over deze wedstrijd met tal van kansen. Maar als hij ze niet afmaakt, dan ligt de winst voor het grijpen voor een tegenstander die het ook met een strafcorner kan. Zo viel de 1-0 het enige doelpunt tot nu toe. België had al 5 kansen op strafcorner, maar het lukt Alexander Hendricks niet vandaag. De doelman Vincent van Asch is er wel net afgegaan om met meer spelers, veldspelers, naar een doelpunt te zoeken. Verlies in elk geval zou slecht nieuws zijn voor de Lions. Alles kan dan nog, maar als Duitsland en België doorgaan naar de tweede groepsfase, wordt dit onderling resultaat meegenomen en wordt een halve finale nadien moeilijker.
1: Dank je, Jonathan. Rudy Garcia heeft voor het eerst gereageerd op zijn afscheid als bondscoach van de Rode Duivels. In de krant Le Soir zegt Garcia tevreden te zijn, maar hij vindt ook dat de medische staf van de nationale ploeg het WK op het spel heeft gezet. Volgens de Fransman zijn de teamdokters verkeerd omgegaan met de situaties van onder meer Jeremy Doku en Zeno de Bast. De Bast ging mee naar het WK met een blessure met de garantie dat hij klaar zou zijn na de groepsfase, maar dat was niet zo. Een sterspeler Jeremy Doku belandde op de spoedafdeling van een ziekenhuis met een luchtweginfectie, volgens Garcia doordat de medische staf nalatig is geweest. We hebben de voetbalbond gevraagd om een reactie, die is er nog niet. Het weer vannacht meer wolken met in de het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met regen en buien van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Aan de rand van de Hoge Veen is een aantal inwoners van het dorpje Toerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Deze vrouw is gelukkig.
1: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
2: Et pas peur avec la fumée?
1: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
0: Ja, maar de brand is nog altijd niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Niet iedereen wil meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
3: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Toerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Toerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: Bij de politie van Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben al zeker 5 mensen zich gemeld als mogelijke eigenaar van de goudschat. Vorige week zijn daar tijdens renovatiewerken goudstaven en munten gevonden met een waarde van zowat 9 miljoen euro. Ze zaten in een kist, ingemetseld in de muren van een kelder. Maar als je aanspraak wil maken op die schat, is het zinloos om naar de politie te gaan, vertelt korpschef Patrick Vijs.
4: Iedereen die denkt van het is van mij, ik ben een nazaat van die persoon of die persoon, geven wij maar één boodschap. Kom zeker niet bij ons, want we gaan jullie voor dat soort zaken niet helpen. Ga bij een advocaat of een notaris en laat die mensen jullie zaak behartigen, dat is veel efficiënter.
0: En het gerecht gaat nu ook eerst na of die schat iets te maken heeft met het criminele milieu. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
5: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zorgde de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de tweede wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
0: Vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen of motregen in het noordwesten, temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met periodes van regen of motregen, na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrdnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De grote natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hoge Venen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Aan de rand van het gebied is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
1: Ja, schrik van de rook heeft ze niet, zegt ze, maar die hangt er wel nog altijd en de brand is nog niet onder controle. En daarom wil ook niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
4: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een meisjesschool, dat melden lokale media. Rond 5 uur 's middags, lokale tijd, zou er een handgranaat zijn ontploft. Slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. In Afghanistan is onderwijs voor meisjes boven de 12 jaar sinds 2021 verboden. Precies 5 jaar geleden namen de radicale Taliban de macht over in het land. Vrouwen hebben er amper rechten. Sport op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Verslag van Jonathan met de penningen.
5: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de tweede wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
1: Nou, verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd over die recent gemiste kansen.
6: Uiteindelijk speelden we een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord, dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Ja, woensdag spelen we de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal grijs met periodes van regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van noordwesten naar het zuidoosten. En temperaturen tot 23 graden. Zo, maandag 17 augustus. Zit erop. Een goede nacht.
0: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.